U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: Dit is VBRO.

te wensen, verscholen achter leed. Het licht schijnt maar al te vaak voor wie alles al heeft. Maar wat met een kind, zo weerloos klein, dat nog

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na een nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen. Later opklaringen en tot 24 graden. 's Avonds opnieuw kans op een bui.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen. Later opklaringen en tot 24 graden. 'S Avonds opnieuw kans op een bui.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag is de wind gedraaid. Die zit nu in een westelijke richting en voert minder warme lucht aan. Temperaturen zitten ergens rond of vooraan de 20 graden als maxima. Dat is behapbaarder dan die vochtige warmte van de voorbije dagen. En mogelijk valt er hier of daar eens een druppeltje of een licht buitje. Er trekt nog een zwakke storing door, maar het zijn vooral wolkenvelden en opklaringen die vandaag de dienst gaan uitmaken. Dus ja, de kans op een buitje bestaat, maar is eigenlijk best wel niet zo groot. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Iedere laatste zondagmorgen van de maand op de Brugse Radio, het uurtje van de burgemeester.
5: Dit is een stads- en

0: Weetje van de Burgemeester. Met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
1: Zegt op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
0: De laatste zondag van de maand op Joen Brugse Radio.
1: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
0: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na een nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen. Later opklaringen en tot 24 graden. 'S Avonds opnieuw kans op een bui.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
1: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
1: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
3: Iedere laatste zondagmorgen van de maand op de Brugse Radio het uurtje van de burgemeester.
4: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
3: De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
4: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
3: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
4: Het zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
3: De laatste zondag van de maand op Brugse Radio.
4: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
3: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag is de wind gedraaid. Die zit nu in een westelijke richting en voert minder warme lucht aan. Temperaturen zitten ergens rond of vooraan de 20 graden als maxima. Dat is behapbaarder dan die vochtige warmte van de voorbije dagen. En mogelijk valt er hier of daar eens een druppeltje of een licht buitje. Er trekt nog een zwakke storing door, maar het zijn vooral wolkenvelden en opklaringen die vandaag de dienst gaan uitmaken. Dus ja, de kans op een buitje bestaat, maar is eigenlijk best wel niet zo groot. Dit is Geert Nazens voor de VB.

0: Piero.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: allermeest. Na na na na.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak.

0: info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Oh, slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Your Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Naar Your Fashion, hé?
2: Voorzicht op de baan, hé, matje.
0: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: onweer dat over ons land is getrokken heeft hier en daar voor schade en overlast gezorgd. Vooral hagelbuien zorgden voor de meeste overlast. In Buur Sint-Amans raakten 30 festivalgangers gewond tijdens een felle hagelbui. Getuigen spreken over dikke hagelbollen. Ook in de provincie Namen hield het onweer lelijk huis. Straten liepen onder. Vooral in het gebied tussen Namen en Charleroi kwamen veel oproepen. De brandweer moest zelfs mensen uit een auto bevrijden en 2 mensen zaten vast op het dak van een huis. In Heuveland in West-Vlaanderen is een motorrijder overleden bij een politieachtervolging. Hij ging uit de bocht en botste tegen een geparkeerde auto. Waarom de politie hem achtervolgde is nog onduidelijk. Paris Saint-Germain wint opnieuw de Champions League voetbal, versloeg in de finale Arsenal, maar het had daar wel strafschoppen voor nodig. Na 90 minuten stond het 1-1. Daarna grote ontlading in het stadion, ook bij verdediger Marquinhos.
1: Champion, mon frère! Champion, mon frère! Voilà, je remercie le coach, il est venu pour me donner un Champions League, on a gagné tout. Incroyable!
0: Het is voor PSG de 2e Champions League winst op rij. In Frankrijk zijn na de wedstrijd rellen uitgebroken in enkele grote steden, onder meer Parijs en Grenoble. Mensen staken winkels, auto's en deelfietsen in brand. 7 agenten raakten gewond, onder wie 1 ernstig. Er zijn meer dan 400 mensen opgepakt. En de Italiaan Ettore Pagano heeft de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello gewonnen. Het was de 75ste editie van die prestigieuze wedstrijd. De andere podiumplaatsen waren voor een Zuid-Koreaanse van nog maar 19 en een Amerikaans-Canadese cellist. Het is zo goed als droog en het is een stuk koeler, 24 graden. Ook de komende dagen wisselvallig en ook wat frisser.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Axel Leen, André Lugowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
4: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
2: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
6: Je zingt ze mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
7: VBRO. Op z'n zondags met Rudy Meins.

0: kan je afvragen, is het inderdaad alweer zondag? Jawel, en het is even over 8 uur. Dat wil zeggen dat we er weer zitten, hier in Studio 5 in Brugge, van waaruit dit programma bij VWRO De Eter ingaat. Een nieuwe aflevering van Op zo'n zondags, met de sfeer van toen, niet alleen in radio- en televisieland, maar uiteraard ook in de muziek. En succes werd ons meteen al toegewenst door André van Duin. Straks laten we Gunter Neefs aan het woord. Ooit een opname die we hadden met hem over zijn allereerste plaat die hij maakte en toen mocht brengen in 10 om te zien. En de Vlaamse top 10 van toen wordt vandaag die van 31 mei 1975. Maar voor we beginnen is er duiveninfo.
1: De inlichtingen voor de duifliefhebbers. De Westenlijn, Brugge, 9 uur en 12, bewolkt, opklaringen, vrij goed zicht, zuidwestenwind. Gent, 9 uur 13, mooi weer tot bewolkt, goed zicht, zuid tot zuidwestenwind. Moeskroon, 9 uur 15, zeer mooi weer, west tot zuidwestenwind. Arends en Connex lossen de duiven van 9 uur 30 af.
2: Nostalgie op een notenbalk? Dit is Op z'n zondags.

0: Bruggeling, Eddie Reno was dit. Hij maakte in de jaren 60 en 70 een aantal leuke liedjes. Is een Bruggeling, zoals ik zei, en luistert regelmatig ook naar dit programma. We groeten hem van hieruit en we lieten nog eens een bekendste liedje horen van toen. Heb je niet een uurtje vrij voor mij? En nu gaan we naar de treinkaping. Weet je nog? De treinkaping van Molukkers in 1975, Nederland.
1: 7 dagen na de kaping door Zuid-Molukse jongeren stond tussen Bijlen en Hogeveen nog steeds die trein van de Nederlandse spoorwegen, verloren in het land. Van het begin af aan heerste er grote activiteit van de zijde van Rijkspolitie, marechaussee en mariniers, die het gebied rond dat stukje spoordijk van de buitenwereld afgesloten hielden. Op dat ogenblik lagen er al 2 doden langs de spoorlijn. De machinist en een passagier die door de kapers waren doodgeschoten. In de loop van de avond werden in Bijlen, waar direct een beleidscentrum was ingericht, versterkingen aangevoerd. Panzerwagens van de marechaussee, die voorlopig naar de omgeving van de trein gedirigeerd werden, maar later weer werden teruggetrokken. De volgende dag veranderde er weinig in de situatie. Alleen werd het cordon rond de trein wijder gemaakt. Alles leek stil en onaantastbaar, tot de verzamelde wereldpers van grote afstand iemand over de spoorlijn zag wegrennen. Later op deze dag zouden in totaal 16 mensen uit het achterste deel van de gekaapte trein ongehinderd kunnen vertrekken. 4 doden en meer dan 50 gegijzelden. Dat is 7 dagen na de treinkaping de trieste balans van 2 gewelddadige acties... waarvan de definitieve afloop op het moment dat dit verslag moet worden beëindigd niet bij benadering is vast te stellen.

0: Het gaat langzaam beter met Johan Verminne, gelukkig maar. Een nummer van hem uit 1993 en Cinema Lief. En over de cinema gesproken, we gaan naar het Brugge van de zwart-wit televisietijd. De Vorstinnen van Brugge, met in de hoofdrol bekende en vooral jonge mensen toen nog. Willy Lustenhauer en Willem Vermanderen.
1: Bon beau monsieur, c'est cela votre conduite? C'est ignoble, infâme. Vous êtes un monsieur malpropre, un goujat, capitaine.
2: Mag ik geen bezoek brengen waar ik wil?
1: Heb je ons genoeg voor de gek gehouden? Mijn dochter aan de spot van de hele stad overleveren? Salaud!
2: Zeg eens, moet ik me door u laten beledigen? Of wenst u te duelleren? Uw dochter is nog meerdere jaar, meen ik. En al sedert vele jaren, als ik me niet vergis. Alors!
1: U zet geen voet meer in mijn huis. Ik ken u niet meer.
3: Alsjeblieft, meneers. Moet je onder fatsoen? Voor de gebeurs? De politie wil komen, ik ga mijn reportage kwijtzien.
4: Oras, je wilt toch niet vechten? Maak je handen niet vullen aan dat volk. Ga liever ben.
5: Op zijn zondags, nostalgie op VBRO.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor Buste Cousin.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Meubelen de Graven in Oederlem. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag is de wind gedraaid. Die zit nu in een westelijke richting en voert minder warme lucht aan. Temperaturen zitten ergens rond of vooraan de 20 graden als maxima. Dat is behapbaarder dan die vochtige warmte van de voorbije dagen. En mogelijk valt er hier of daar eens een druppeltje of een licht buitje. Er trekt nog een zwakke storing door. Maar het zijn vooral wolkenvelden en opklaringen die vandaag de dienst gaan uitmaken. Dus ja, de kans op een buitje bestaat, maar is eigenlijk best wel niet zo groot. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Iedere laatste zondagmorgen van de maand op de Brugse Radio het uurtje van de burgemeester.
6: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
5: De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
6: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
5: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
6: Zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
5: De laatste zondag van de maand op Joen Brugse Radio.
6: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
5: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.
7: Dit is VBRO.
8: VBRO.
9: Op z'n zondags met Rudy.

0: helemaal vrolijk van te worden. Zonder zorgen en Connie van der Bos in 1974. Goedemorgen, straks hebben we een overzicht van de Vlaamse top 10 van 31 mei 1975. Maar eerst gaan we eens luisteren wat de zomermode allemaal te bieden had in 1962.
1: Illusion de fleur, een betovering van bloemen, werd in Bovenkarspel op de bloemententoonstelling Westfriese Flora gecombineerd met een show van zomer- en najaarsdessins door een Twentse stoffenfabriek. Bij dit fleurige complet voor het middaguur werd een mantel getoond die aan twee kanten gedragen kan worden. De jas is vervaardigd van tomaatrode en naturelkleurige fibralin. Jurk, zowel als mantel, zijn gegarneerd met grote opgezette zakken. Overigens waren overwegend bloemen de bron van inspiratie voor ontwerper Frans Molenaar. Ja, de mode voor 1962 ziet er fleurig uit.
2: Op zijn zondags. Nostalgie op VBRO.

Zoals het eenmaal is geweest, zo zal het nooit meer zijn. Het was niet echt Marva haar favoriet liedje uit haar repertoire. Maar wij draaiden het vandaag voor alle fans nog eens. Een nummer uit 69. Vandaag duiken we in de Vlaamse top 10 van 31 mei 1975. Op nummer 10 stond Truus met Ik hou nog zoveel van jou.

nieuws op de terugtocht. Ze kwam van 6 en belandde op 10 in de Vlaamse top 10. Opnieuw binnen op 9, Misha Mara en The Pebbles met Tis Over. En op 8 blijven staan, The Strangers met O Mijne Blauwe Geschelpte.

0: de kraak van mijn kop.
1: The Strangers op 8. En op 7 komen er van 10 drie plaatsen vooruit voor Marva. Kom terug bij mij in de Vlaamse top 10 van 31 mei 1975.

0: Marva op 7. En opnieuw binnen in de Vlaamse top 10 op 6, Anne Christie met Gelukkig Zijn.
1: Dat heet dan gelukkig zijn.
0: Christie had al een nummer 1, maar kwam dus opnieuw binnen op nummer 6. En halverwege de Vlaamse top 10 van 31 mei 75 stond Salem Segers met Zeg, ben je echt boos op mij?

van 9 op 5, 4 plaatsen vooruit. Dus Salem Segers en zeg, ben je echt boos op mij? En nu de nummer 4. Die stond stationair, blijven staan dus. Ray Westerlink met Wees niet zo jaloers.

0: Hoge zittenblijver dus, Willy Sommers met Souvenir op nummer 3. Van 1 naar 2 ging Cindy met een avontuurtje. En wie stond er helemaal bovenaan in de Vlaamse top 10 op 31 mei 1975? Dat was Joe Harris met Drink Rode Wijn.
1: Formidabel zeg!

0: geluid.
1: Dan denk je wellicht bij jezelf, wie zong dit ook? Wel, dat was Louis Neefs, inderdaad. Maar ik dacht dat het Wim Kersten was die het ooit schreef en ook eens zong in 78, Toch ben je oma. En nu gaan we naar Radio Mi Amigo en de tijd van Norbert, toen hij daar zijn Norbert-show presenteerde en later op deze eigenste VBRO dat nog eens overdeed.
2: Norbert Show! Right!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Het onweer dat over ons land is getrokken heeft hier en daar voor schade en overlast gezorgd. Vooral hagelbuien zorgden voor de meeste overlast. In Buur Sint-Amans raakten 30 festivalgangers gewond tijdens een felle hagelbui. Getuigen spreken over dikke hagelbollen. Ook in de provincie Namen hield het onweer lelijk huis. Straten liepen onder. Vooral in het gebied tussen Namen en Charleroi kwamen veel oproepen. De brandweer moest zelfs mensen uit een auto bevrijden en 2 mensen zaten vast op het dak van een huis. In Heuveland in West-Vlaanderen is een motorrijder overleden bij een politieachtervolging. Hij ging uit de bocht en botste tegen een geparkeerde auto. Waarom de politie hem achtervolgde is nog onduidelijk. Paris Saint-Germain wint opnieuw de Champions League voetbal, versloeg in de finale Arsenal, maar het had daar wel strafschoppen voor nodig. Na 90 minuten stond het 1-1. Daarna grote ontlading in het stadion, ook bij verdediger Marquinhos.
1: Champion, mon frère! Champion, mon frère! Voilà, je remercie nos potes, il est venu pour me donner un Champions League, on a gagné tout. Incroyable!
0: Het is voor PSG de 2e Champions League winst op rij. In Frankrijk zijn na de wedstrijd rellen uitgebroken in enkele grote steden, onder meer Parijs en Grenoble. Mensen staken winkels, auto's en deelfietsen in brand. 7 agenten raakten gewond, onder wie 1 ernstig. Er zijn meer dan 400 mensen opgepakt.
2: First prize, International Queen Elizabeth Grand Prize, Queen Mathilde Prize, Ettore Pagano.
0: En de Italiaan Ettore Pagano heeft de Koningin Elizabeth wedstrijd voor cello gewonnen. Het was de 75ste editie van die prestigieuze wedstrijd. De andere podiumplaatsen waren voor een Zuid-Koreaanse van nog maar 19 en een Amerikaans-Canadese cellist. Het is zo goed als droog en het is een stuk koeler, 24 graden. Ook de komende dagen wisselvallig en ook wat frisser.
3: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitisten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit. Via bigbandsts@gmail.com

0: Een feestelijk liedje van Connie Vink uit Nederland met Maak je niet dik, dun is de mode. We weten ons waaraan te houden. Goedemorgen, welkom in deel 2 van deze Op z'n Zondags, de laatste aflevering dus van deze maand mei. En straks hebben we Gunter Neefs nog eens uit het VBRO-archief. Ik had ooit een gesprek met hem over Ik laat me gaan, zijn allereerste single in 1989. Maar eerst een van die bekende stemmen die zoveel jaren het nieuws las op de NOS-televisie. Fred Emmer.
1: Dames en heren, goedenavond. In Italië is sinds gisteren niets meer bekend geworden over het lot van Aldo Moro, de politicus die nu 52 dagen wordt gevangen gehouden door de Rode Brigades. Die hebben gisteren zijn doodvonnis aangekondigd. De familie van Moro zou een afscheidsbrief hebben gekregen, maar dat is nog bevestigd, nog ontkend. De Italiaanse kranten staan vandaag bol van bange vermoedens en ook van twijfels over de bekwaamheden van de politie. De weersverwachting van het KNMI tot morgenavond. Een enkele regen- of onweersbui, maar morgen ook verspreid voorkomende opklaringen. Vannacht plaatselijk mist en minimumtemperaturen rond de 10 graden. Zwakke tot matige wind in de hoofdzaak tussen noord en oost. Maxima van 15 in het noordwesten tot 19 graden in het zuidoosten van het land. De vooruitzichten voor maandag en dinsdag overwegend droog, geleidelijk meer zon en middagtemperaturen van 14 tot 19 graden. Dat was het nieuws in dit journaal. Het ziet er nu naar uit dat ons zogenoemde late bulletin vanavond op beide netten zal beginnen om 5 over 11:30.

0: Een mooi, maar vooral ook zeldzaam liedje van Louis Neefs, opgenomen in 1962 en Zeilen op de Zuiderzee. Daar was het de afgelopen dagen echt wel het weer voor. En nu we toch in Nederland zitten, dik voor mekaar. André van Duin en Ferry de Groot maakten er honderden. We laten u vandaag nog eens een fragmentje horen daaruit.
1: Nou, dan is het nu de hoogste, hè?
2: Klasse, hè?
1: Ja, dan is het nu de hoogste.
2: Hey, Dick, zijn wat gek. Ik ben binnenkort jarig.
1: Ah, hij is binnenkort jarig. Wat erg, hè?
2: Zou het gek zijn als ik die Ivonie vraag of hij bij mij de feestavond wil presenteren?
3: Nou, dat lijkt me zeker niet gek, mensen. Al wat je vroeger bent is nooit weg, zou ik maar zeggen.
1: Oh, dat wordt geklopt, de Groot. Nou,

0: Hey, Dink.
1: Ja.
0: Het is,
1: nou, weet
0: het
1: je wel.
0: Het is griezelig en het heb een snor.
1: Het is griezelig en ik heb een snor, nou.
0: Rolf Engber.
1: Mooi. Nou, je weet wel de vraag van vorige week, want er zijn ook weer stapels op binnengekomen, hè. De vraag

0: want dat wordt onderuit glijden. Nou, de roodkanaal, er is nog rampen, tampen, tampen, tampen, tampen, tampen, tampen.
1: Deze zonder adres. Ik vind Rolf Inbal leuk.
0: Oh, anoniem, anoniem. Mensen gaan anoniem als heden. Nou, geef die kan ook.
1: Omdat ik van erg vreemde vogels hou.
0: Hey! Klappers, hè? Wat een klappers.
1: Ik vind Rolf Inbal leuk omdat hij zo banaal is.
0: Nou, we pauzeren even.
1: Ik vind Rolf Inbal leuk omdat hij zelf steeds verborgen blijft. Deze is van Dick Middelwaard. Dat ook wel. Ik vind Rolf Inbal leuk omdat hij net zo melig is als een banaan. Raymond Bispaard.
0: We wezen erop, hè? Alles is vandaag.
1: Ik vind Rolf Inbal leuk. Want als hij op tv komt, mag ik wat langer opblijven en mijn moeder gaat eerder naar bed.
0: Deze dag een humor in Nederland.
1: Hé, dat vind je weer naar, Dick.
0: Wat zou ik doen?
1: Waar zou ik
0: heen gaan?
1: Dat is Henk van Limburg.
0: Wat dat nog?
1: 9 jaar oud.
0: Nou, dat is redeloos, mensen.
1: Palestinelaan 59.
0: Nou, zet maar blokken voor de deur.
1: Ik vind Rolf Inbal leuk, omdat hij zijn intelligentie net zo goed kan verbergen als zijn camera.
0: Geef me over!
2: Zondagmorgen op VBRO. Dit is Op z'n Zondags.

0: Wilt u graag ging in de loop van zijn carrière mee met alle stijlen, ook met de disco in 1978, die uiteraard in die tijd heel erg populair was. To be or not to be disco. En nu Romain de Keuning.
1: De peperbus.
2: In Stamcafé. De vrienden zitten weer bijeen met mijn onkel Mille en zijn bloedvriend Joseph. Terwijl er lustig over en weer wordt gebabbeld, gaat plots de telefoon bel. Na enkele ogenblikken komt de baas van het café bij Joseph en zegt... Joseph, er is telefoon voor u. Joseph kijkt even verwonderd op, doch stelt zich recht en begeeft zich naar de telefoon. Na een paar minuten komt hij terug en zegt met een tevreden gelaat... Het was mijn vrouw, ze doen een vermogenrijskeuren en het was voor mij te zeggen dat ze weer vermogerd is. Verwonderd vraagt mijn onkel Mille en moest hij doorvaren telefoneren, waarop Joseph doodkalm antwoordt: Niels, moet hij voor mij te bewijzen dat ze al in de telefooncabine kan.
1: Dit was Romein de Koning.
3: Zondagmorgen op VBRO. Dit is Op zijn Zondags.
4: Op een mistig koude augustusavond liep ik doelloos langs witgekalkte huisjes van het Lierse Begijnhof. In de grauwe stilte weer klonk plots het troosteloos geweeklaag.

Vriendinnen en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen-menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens suprême van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk...

0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com.
0: Kijk voor alle info op www.deretro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag is de wind gedraaid. Die zit nu in een westelijke richting en voert minder warme lucht aan. Temperaturen zitten ergens rond of vooraan de 20 graden als maxima. Dat is behapbaarder dan die vochtige warmte van de voorbije dagen. En mogelijk valt er hier of daar eens een druppeltje of een licht buitje. Er trekt nog een zwakke storing door, maar het zijn vooral wolkenvelden en opklaringen die vandaag de dienst gaan uitmaken. Dus ja, de kans op een buitje bestaat, maar is eigenlijk best wel niet zo groot. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
5: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van €5 tot €55. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
5: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
6: La, la, la, la. Dit is VBRO. VBRO.
7: Op z'n zondags met Rudy Meins.

0: Mr. Sympathico zelf was dit, Jacques Raymond in 64 en You're So Sympathico. Straks laten we Gunter Neefs nog eens aan het woord. Een opname die we ooit hadden met hem, jaren geleden, over zijn allereerste single Ik Laat Je Gaan in 10 om te zien. En uiteraard is er nog heel wat muziek van onder meer Frank Valentino in Camarina aan Michel en Bert Kempfert. En straks ook Connie Neefs nog met Maastricht. Maar eerst gaan we naar de juiste prijzen raden met Jan Thijs.
1: En hier is hij weer. De juiste man die de juiste prijzen schenkt aan wie de juiste prijs kent. Dames en heren, Jan Thijs.
2: Dag. Dag dames en heren. En hartelijk welkom bij de juiste prijs. De show waar wij spelen met de prijs van de prijzen om die prijzen te winnen. En veel uitleg zal ik u natuurlijk niet geven. Want wij hebben al twee bijzonder sympathieke kandidaten aanwezig. En ik begroet met een applaus Urbanus. Urbanus. Ik wens jou een goede prijs, een juiste prijs. En wij verwelkomen Werther. Dag Werther. Zo, ik hoop dat jullie klaar zijn voor de juiste prijs. En we hebben een beatprijs en jullie gaan nu een bot uitbrengen op een beatprijs. En voor één keer, de ronde op de rover, het mag.
3: Op zijn zondags, nostalgie op VBRO.

0: een heel erg zomerse en swingende Frank Valentino in 1987 en We Wanna Go Dancing. En 2 jaar later was Tien om te zien op de Zeedijk van Blankenbergen een gigantisch succes. Iedereen stond aan te schuiven om te mogen optreden. En dat deed ook Gunter Neefs met zijn allereerste single.
1: Dat was eigenlijk een tekst die autobiografisch was en die geschreven is door Mary Baudin.
2: Ja.
1: Dat is de tekstschrijfster van Anne Christie. Ja, het was mijn allereerste liedje. Eigenlijk een ballad in al het geweld van Tien om te zien toen.
2: Ja.
1: Maar ik herinner dat was echt een openbaring voor mij. Want
2: mm-hmm.
1: Ja, dat was toch heel speciaal.
2: Jij stond daar, zoals je zegt, met een rustig liedje eigenlijk. En voor jou was het ongetwijfeld ook allemaal nieuw, hè? Want zie jou nog altijd op die oude trappen. Nu zijn ze het allemaal vernieuwd natuurlijk in Blankenbergen. Dus het moet voor jou daar ook allemaal nieuw zijn geweest.
1: Ja, absoluut. Ja. Ik speelde voordien in een big band.
2: Mm-hmm.
1: En wij gingen af en toe eens een keer optreden. En bij die big band ben ik eigenlijk beginnen te zingen. Maar dat was echt allemaal nieuw natuurlijk, televisie.
2: Mm-hmm.
1: Ja, het is overweldigend, want dan zie je maar eerst hoe tv eigenlijk een enorme invloed heeft op mensen.
2: Mm-hmm.
1: En ik herinner mij dat we toen gingen optreden, ik zeg nu maar iets, in Kortrijk. En dan vertrokken we en dan gingen we bijvoorbeeld naar Huist op den Berg. En die mensen die kenden u daar ook. Dus dat was zo, echt zoiets van, amai, wat overkomt mij hier zo?
2: Wist je goed waar je toen aan begon op dat moment?
1: Ik denk niet echt dat je niet weet van wat de impact gaat zijn. Natuurlijk had ik al veel gezien van thuis uit. Dus min of meer wist ik wel hoe het vak een beetje in elkaar zat. Het overdondert u toch altijd. Dus het was zeker een vast nieuw, maar zeer leuk om te doen.
2: Ja.
1: En ik doe het nog altijd zeer graag. Dus.
2: Had je kriebels in de buik op dat eerste tv-opnemen?
1: Ja, absoluut. Het zal wel zijn. Ja, zeker en vast.
2: Het waren ook nog de dagen toen echt wel 10, 15, 20.000 mensen daar samen troepten rond dat podium.
1: Ja, dat was echt, ik denk, de volle periode zo. Ja. Heel leuk om te doen.

Imca Marina, immer vrolijk en nog altijd af en toe op de planken. In 1973 zong ze dit vrolijke Bella Italia. Het zit erop deze aflevering voor vandaag. Als het gezellig is, is het zo voorbij. En twee uurtjes, ja, die zijn voorbij gevlogen, als het mij vraagt. Volgende week bij Leven en Welzijn, een nieuwe aflevering. En zometeen na het tijd zijn van 10 uur hier bij VWRO, het uurtje van de burgemeester. We gaan eruit met een tekenfilmpje. Wat dacht je daarvan? Fijne zondag nog.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: onweer dat over ons land is getrokken heeft hier en daar voor schade en overlast gezorgd. Vooral hagelbuien zorgden voor de meeste overlast. In Buur Sint-Amans raakten 30 festivalgangers gewond tijdens een felle hagelbui. Getuigen spreken over dikke hagelbollen. Ook in de provincie Namen hield het onweer lelijk huis. Straten liepen onder. Vooral in het gebied tussen Namen en Charleroi kwamen veel oproepen. De brandweer moest zelfs mensen uit een auto bevrijden en twee mensen zaten vast op het dak van een huis. In Heuveland in West-Vlaanderen is een motorrijder overleden bij een politieachtervolging. Hij ging uit de bocht en botste tegen een geparkeerde auto. Waarom de politie hem achtervolgde is nog onduidelijk. Paris Saint-Germain wint opnieuw de Champions League voetbal, versloeg in de finale Arsenal, maar het had daar wel strafschoppen voor nodig. Na 90 minuten stond het 1-1. Daarna grote ontlading in het stadion, ook bij verdediger Marquinhos.
1: Champion, mon frère! Champion, mon frère! Voilà, je remercie le coach, il est venu pour me donner un Champions League, on a gagné tout. Incroyable!
0: Het is voor PSG de tweede Champions League winst op rij. In Frankrijk zijn na de wedstrijd rellen uitgebroken in enkele grote steden, onder meer Parijs en Grenoble. Mensen staken winkels, auto's en deelfietsen in brand. 7 agenten raakten gewond, onder wie 1 ernstig. Er zijn meer dan 400 mensen opgepakt.
2: First prize, International Queen Elizabeth Grand Prize, Queen Mathilde Prize, Ettore Pagano.
0: En de Italiaan Ettore Pagano heeft de koningin Elizabeth wedstrijd voor cello gewonnen. Het was de 75ste editie van die prestigieuze wedstrijd. De andere podiumplaatsen waren voor een Zuid-Koreaanse van nog maar 19 en een Amerikaans-Canadese cellist. Het is zo goed als droog en het is een stuk koeler, 24 graden. Ook de komende dagen wisselvallig en ook wat frisser.
3: Nieuws uit je regio.
4: Op de E403 in Ardooien is afgelopen nacht een bestuurder omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. De man reed in de richting van Brugge toen hij met zijn wagen van de weg afraakte en tegen een brugpijler botste. Het voertuig brak door de klap in twee en ook het motorblok kwam tientallen meters verder terecht. In Oostende is vrijdagavond de brand uitgebroken in een grillrestaurant in de Van Isegemlaan. De dampkappen boven de grill vatten er plots vuur, waarna de vlammen zich via de afzuigingen wegbaanden naar het dak en ze oversloegen op een aanpalend appartementsgebouw. De brandweer had de situatie snel onder controle. De zaak zal wel tijdelijk moeten sluiten. En gisteravond laat is bij een ongeval langs de Dikkebusstraat in Westouter een motorrijder om het leven gekomen. Dat gebeurde toen de man om een onbekende reden op de hielen werd gezeten door de politie. De motorrijder botste op de achterkant van een geparkeerde Citroën Berlingo. De man, vermoedelijk van Franse nationaliteit, stierf ter plaatse.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak.

www.vlaanderenmaakt.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Iedere laatste zondagmorgen van de maand op de Brugse Radio het uurtje van de burgemeester.
1: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
0: De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
1: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
0: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
1: Zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
0: De laatste zondag van de maand op Joen Brugse Radio.
1: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
0: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.
2: Zo zijn we helemaal klaar voor ons laatste uurtje van de burgemeester voor de zomervakantie. Burgemeester Dirk De Vouw, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Daar gaan we weer, want een heel drukke maand hebben we achter de rug.
3: Ja, zeg wel. Ja.
2: We zitten op de allerlaatste dag van de maand, dit keer. Het is niet dat we nog een paar dagen voor de boeg hebben of een kleine week. Nee, we kunnen echt achterom kijken. En die meimaand, die bloeimaand, ja, die bloeide meteen volop met de feestelijke opening van Brusk.
3: Ja.
2: Dat was een meerdaagse uiteraard, voor het publiek. Maar jullie hadden al een paar extra drukke dagen voordien, hè?
3: Ja, zeker en vast. Het was eigenlijk wel spannend. We hadden op 4 mei, als ik me niet vergis, het bezoek van de koningin. Uiteraard zorgt dit voor de nodige stress, omdat eigenlijk de tentoonstelling ging maar open op donderdag, donderdagavond. Maar de koningin wou al vroeger komen, wou dus de maandag komen. Betekent eigenlijk dat alles klaar moest zijn op maandag. Nu zij is de maandagmorgen op bezoek gekomen en zij was vol bewondering over wat ze gezien had. Zowel over het gebouw zelf, Brusk, maar eigenlijk ook over de beide tentoonstellingen die daar doorgaan. De eerste tentoonstelling gaat over de relatie van Brugge met de wereld, mag je zeggen, vanaf het jaar 900 tot 1550, waarbij kunstwerken van over heel de wereld naar Brugge zijn gekomen. Vanuit New York, vanuit Madrid, Parijs, Turijn, vanuit Rome, vanuit Vaticaan zijn er stukken gekomen. Een prachtige tentoonstelling. En dan daarnaast heb je dan in de kleine zaal die heel moderne AI kunsten van de Turks-Amerikaanse kunstenaar Refik Anadol, die eigenlijk een kunstwerk maakt, een ledscherm van 10 op 12 meter, zeer spectaculair met spiegels, waardoor dat je een onbeperkt zicht hebt in de ruimte, zou je bijna zeggen, en waar altijd maar bewegende beelden zijn, een heel fantastisch gevoel. Ik moet zeggen, ik heb ook ongeveer 14 dagen later, zeker ben ik op economische missie meegeweest met de koningin naar Istanbul. En ook daar sprak ze mee nog terug aan over Brusk. Zei, het was fantastisch wat jullie daar gedaan hebben. Een prachtig gebouw, midden in het centrum van de stad. Iedereen was vol lof en ook zij dus was een en al lof en wou absoluut nog terugkomen naar Brugge. Ik heb haar uiteraard uitgenodigd. Zoveel ze wenst, kan ze altijd komen. Uiteraard was het een drukke week dan, omdat wij dan op dinsdag zijn er dan is er een avond geweest voor het personeel van de musea. Ook zij hebben eigenlijk dan toch de primeur gegeven om het gebouw te kunnen zien en ook de tentoonstelling te kunnen zien. Dan is er voor de hoofdsponsor Belfius Private is dan ook de avond daardoor gegaan. Dan hebben we de officiële opening gehad op donderdag, waar dat er ook heel veel volk was. Ook minister waren dan aanwezig, Jan Bon was aanwezig, minister-president Diependalen was aanwezig. Dus iedereen kijkt met volle bewondering. En tussendoor waren er nog nationale, maar ook internationale persvoorstellingen, waar dan minister Caroline Genet aanwezig was. Dus het was een bijzonder drukke week, maar anderzijds voor mij althans een week met heel veel voldoening, omdat iedereen die je daar ontmoet in Brusk zegt, ja, fantastisch. Dit gebouw midden in het centrum, hoe kan dit, zo'n modern gebouw in een werelderfgoedstad, hè, waarvan dat iedereen zegt, ja, hier kan je niks doen, het moet allemaal met trapheveltjes zijn, blijkt dus dat dit niet waar is, dat je dus ook heel moderne zaken kunt brengen. En ook naar die tentoonstellingen toe. Fantastische tentoonstelling die de geschiedenis van Brugge voor een stuk weergeeft. Maar dan ook heel moderne kunst. Dat is wat we eigenlijk bedoelen met Brusk. Tijdelijke tentoonstellingen. Waar we het kunnen hebben over antieke kunst, middeleeuwse kunst. Maar waar dat ook de meest moderne kunst aan bod kan komen.
2: Ja. Belangrijk wellicht ook om Brugge op die manier op de kaart te kunnen zetten. Ook tegenover al die laten we zeggen, hooggeplaatsten.
3: Ja, ja, zeker en vast.
2: Hier zijn
3: zij staan vol bewondering voor wat dan toch in Brugge mogelijk is. En bovendien zorgt dit er wel voor dat er ook wat financiële middelen naar Brugge komen. Hè. De Vlaamse regering, en het was toen nog Jan Bon als minister-president en minister van Cultuur, die ons eigenlijk een bedrag van 28 miljoen euro ter beschikking heeft gesteld voor de bouw van Brugge. Mm-hmm. Totaliteit kost uiteraard ongeveer het dubbele, een kleine 15 miljoen euro als je alles samen rekent. Dus de stad heeft daar ook evenveel in geïnvesteerd. Maar we moeten nu starten met de renovatie van Groeningen. En minister Caroline Genee is dus eigenlijk met een cheque gekomen van ruim 10 miljoen euro. Waarmee dat we dus kunnen, uiteraard ook hier zal de stad nog een bijdrage moeten in doen. Maar daarmee kunnen we toch alweer al een groot deel van de renovatie van Groeningen betalen.
2: Ja, en in ieder geval enthousiasme tot en met bij het publiek. Want ja, wat een aantal bezoekers in die eerste dagen, hè?
3: Ja, het is ongelooflijk. Er moeten dus in de omgeving van Brugge, want we hebben eigenlijk een heel weekend feest gehouden. Een feest dat doorging enerzijds in Brugge zelf, maar eigenlijk ook op de straat, op de Dijver, was er heel wat te beleven. Mm-hmm. Ook op de rijen werd er zelfs met subs gesubt, zoals dat noemt. Hè. Dus er was heel veel animatie, ook in het Hof Arends waren er s'avonds optredens, DJ's die daar optraden en dergelijke meer. Dus er was heel veel animatie en wat een geluk, het was mooi weer.

0: Ja, burgemeester, we kunnen er niet omheen. Het was de afgelopen dagen een beetje voer voor kritiek en deed nogal wat stof opwaaien. Er zou een document opgedoken zijn dus waarin de nieuwe autoluwe zone van Brugge Centrum zou worden voorgesteld vanaf februari 2027. Maar er zijn een aantal scenario's. Het meest ingrijpende scenario deed vooral dat stof opwaaien.
1: Wel, laat ons het volgende stellen. In onze beleidsnota hebben we twee dingen gezegd rond het parkeren. We willen absoluut dat bewoners makkelijker kunnen parkeren in de binnenstad. We hebben eigenlijk een onderzoek laten doen door de dienst mobiliteit naar alle mogelijkheden. En die mogelijkheden zijn bewoners parkeren invoeren, zijn het vergunningssysteem zoals in Antwerpen ingevoerd is, en is eigenlijk een correctie op het betalend parkeren. Wij zijn nu bezig met de voor- en nadelen van al deze systemen aan elkaar aan het afwegen met de dienst en ook met de politiek, want uiteindelijk moeten wij daar de verantwoordelijkheid in nemen. Dat is het eerste systeem. Dus parkeren faciliteren voor bewoners en het moeilijker maken voor de vreemde nummerplaten, zeg maar, in de stad. Tweede gaat over de autoluwe zone. En daarin staat in de beleidsnota dat we zullen onderzoeken of de autoluwe zone die we nu hebben elke dag in de Katlijnenstraat en de Steenstraat Zuidzand, nee, eigenlijk alleen maar de Steenstraat, als we dit kunnen uitbreiden. Kunnen we uitbreiden naar andere winkelstraten, naar een gedeelte van de stad. En daarvoor zijn een aantal

0: studiewerk en je kunt een minimale oplossing, waarbij dat je een klein aantal plaatsen meer en meer autoluw maakt, je kunt iets verder gaan en je kunt naar een maximale, inderdaad, met dan een aantal knippen die zouden moeten gerealiseerd worden. Ze hebben ons gevraagd, mogen wij daarmee naar de bevolking gaan? Mogen we daarmee in gesprek gaan met stakeholders? Hè? Bijvoorbeeld de hotelsector, de handelaars, bewoners zelf, jongeren. Hè? Dus men heeft eigenlijk een aantal groeperingen en telkens heeft men daar, men kon zich daar kandidaat voor stellen blijkbaar, en telkens heeft men zware groepjes gemaakt van 15 à 20 mensen en is men in gesprek gegaan. Men heeft duidelijk gezegd op die vergaderingen, ja, let op, dit is een aftoetsen van wat aanvaardbaar zou zijn en wat zou moeten gecorrigeerd worden. Dit is geen beslissing, er is geen beslissing van het Scheepcollege. Wij komen naar jullie toe en we gaan met de bevindingen en jullie opmerkingen gaan we terug naar het college. Wat is er nu gebeurd? Er is één iemand die op een van die vergaderingen tegen de afspraak in van het maximale scenario een foto heeft genomen en dit aan de leden van de oppositie heeft verspreid. En nu doet die oppositie alsof dit allemaal reeds beslist is. We hebben duidelijk gezegd, kijk, het is een denkoefening vanuit de administratie. Er is nog niets beslist. Zij vragen nu de samenkomst van een extra commissievergadering van het BREC. Ik ben daar onmiddellijk op ingegaan. Hè. Dus volgende week zal er een samenkomst zijn van de commissie. Gewoon om aan de mensen van onze dienst mobiliteit toe te laten, uit te leggen wat zij gedaan hebben met die stakeholdersvergaderingen. Dus als er iets verandert, zal het inderdaad in februari 27 zijn. Dus we hebben nog al de tijd. Hè? Uh-huh. Dus als we een voorstel hebben van beslissing, dan moeten we nog kijken, ja, bon, wat zijn de gevolgen daarvan voor alle doelgroepen. En we hebben het dan bijvoorbeeld over oudere mensen. Wat is het gevoel voor mantelzorgers? Wat is het gevolg voor zorgverleners? Wat is het gevolg voor handelaars? Alles moet in kaart gebracht worden. En pas dan nemen we beslissing. Waarom wordt dan de datum van februari 27 vooropgesteld, omdat er eigenlijk twee contracten zijn die momenteel lopend zijn en die vervallen. Uh-huh. En dat is enerzijds het contract op de parkeermeters. Die parkeermeters staan er al heel lang, zijn aan vernieuwing toe. Dus dat contract moet hernieuwd worden en er moet dus nu in juni in de gemeenteraad een aanbestedingsdossier komen voor nieuwe parkeermeters. Dat is het eerste. En ten tweede, ook het contract op de controle op het parkeren, zowel op het betalend parkeren als in de blauwe zone, de schijf is die al dan niet aanwezig, ook dit wordt uiteraard gecontroleerd door een private firma, ook dit contract vervalt in februari 27. Dus die twee dingen moeten in de markt gezet worden. Als je natuurlijk iets wil veranderen aan je parkeerbeleid, dan doe je het best gezamenlijk. En dus dan is het de bedoeling, als we iets veranderen, zal het ingang vinden in februari 27. Maar we willen absoluut vooraleer dat we iets beslissen en dan ook aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorleggen, moeten we alles goed afwegen en moeten we goed kijken wat zijn de gevolgen voor alle doelgroepen die gebruik maken van het openbaar domein in onze stad. Ik sta wel vast dat naar politieke partijen toe, dus wij hebben vanuit de meerderheidspartijen CD&V en Vooruit hebben duidelijk gesteld dat wij willen onderzoeken of er een uitbreiding kan komen van de autoluwe zone. Groen heeft onmiddellijk gezegd, wij zijn grote voorstander van het uitbreiden van de autoluwe zone. N-VA gaat zelfs verder. Die doet een voorstel om weliswaar stapsgewijze te komen tot een autovrije binnenstad. Hè, wat wij niet voorop staan. We vinden altijd dat bewoners tot aan hun woning moeten kunnen komen met de eigen wagen. En dat bezoekers ook daar moeten kunnen komen. Dus daar kan er geen discussie over zijn. Dus blijft eigenlijk twee partijen over. Dat is anders. Vroeger VLD en het Vlaams Belang. Die tegen zijn, tegen de uitbreiding van de autoluwe zone.
1: Wordt ongetwijfeld vervolgd.
0: Wordt zeker vervolgd.
2: Godot, die draagt de deuren, toe aan de eerste strote links. Je komt dan aan een plinkstje, maar het is dan niet. Je laat dat plinkstje liggen, je gaat rechts maar niet tot en. Van deze straatje zonder ende, dus tot en de hot niet. Pak de eerste straat rechts of recht de deuren, nee het is links. Daar zie je een klein cafeetje aan een brugstje. Je gaat dat brugstje over en je vraagt nog een keer van ons zich te expliceren.

0: Burgemeester, ja, de roes is eigenlijk nog niet helemaal voorbij. Voetballiefhebbers, voetbal, koning voetbal, Club Brugge heeft zowaar de 20e landstitel te pakken. Dat werd uitgebreid gevierd.
1: Ja.
0: We wisten het al een paar dagen eerder van op de wedstrijd in KV Mechelen. Voor jullie was het dan alle registers open, want ik vond de volgende dag al een brief in de bus met een volledig feestprogramma wat er al zou gebeuren in Brugge. Dus jullie waren duidelijk al voorbereid.
2: Ja, zeker en vast. We hebben al ruime tijd vooraf hebben gezegd, ja, de kans dat de club kampioen wordt is wel bijzonder groot. Ze hebben het natuurlijk wel bijzonder spannend gemaakt. De wedstrijd thuis hier tegen Union winnen met 5-0, dat was zeer spectaculair. Dan dachten we, goed, ze gaan het hier onmiddellijk afmaken in Mechelen, de donderdag. Daarvoor had Club Brugge ons gevraagd, ja, normaal gezien worden we dan kampioen. Dus zij dachten ook, we gaan die wedstrijd winnen. Hè. Dus dan mag Union ook winnen, maar dan zijn we zeker kampioen. Zij hadden dan gevraagd om voetbal op een groot scherm te mogen uitzenden aan het Jan Breydel Stadion. We hebben die toestemming verleend. Het was een heel mooi evenement met een scherm van 100 vierkante meter. Met drank- en eetstanden uiteraard. Maar ook dan bleek eigenlijk dat Club Brugge het wel zeer spannend had gemaakt door met 2-2 op Mechelen te spelen. En dat was het afwachten tot de resultaten van de wedstrijd van Union. En gelukkig was dit dan ook een gelijkspel, waardoor dat club dan toch kampioen was. Uiteraard hadden we dit reeds voorbereid, dat in die zin was er nog de wedstrijd dan de zondag tegen Gent. Iedereen dacht, ja, dit wordt een fluitje van een cent, maar ook daar heeft men eigenlijk echt het beste van zichzelf gegeven. Is terug een overwinning met 5-0 met groot feest op de plaatsen van Sint-Andries. Daar was eigenlijk het scenario in hoofdzaak, maar dat is een goede verstandhouding met de stad, dat de Hesterstee-weg werd afgesloten en dat er dus tot 12 uur 's avonds werd dit afgesloten en om 1 uur moest het stil zijn. En dat is ook perfect nageleefd door de horecamensen op de plaatsen van Sint-Andries. Dus groot feest op de plaatsen. Dan hadden we de maandag. En de maandag hadden we dan duidelijk afgesproken met Club Brugge. Dan is het tijd voor feest op de markt. Waarbij dat er tussen de 7000 en de 5000 en de 8000 mensen naar de markt zijn afgezakt. Sommige mensen al heel vroeg om op de eerste rij te staan. Ondanks het feit dat de spelers maar om 19 uur toekwamen op de markt. Maar er was al vanaf 5 uur, 17 uur was er animatie. Het was een mooie show. Ik moet eerlijk zeggen, een scherm, ik heb nog nooit zo'n groot scherm gezien. 162 vierkante meter scherm. Twee vrachtwagens ook. Een vrachtwagen die eerst de ster aanbracht, die tweede ster. Dan was er een tweede vrachtwagen met alle spelers en de staf mee. Men had eigenlijk ook een loopparcours gemaakt. Hè. Dus een catwalk, zodat alle spelers afzonderlijk tot op het podium kwamen. Was er nog een keer een show waarbij dat Bart Verhagen op een knop drukte en dan kwamen twee grote sterren uit het niets op dat podium tevoorschijn. Ten slotte kwamen er ook nog vier vliegtuigen overgevlogen die dan met blauwe en zwarte kleuren uitlaat toonden die in Ursel waren opgestegen. Dus het was eigenlijk wel een mooie show, maar alles is perfect verlopen, want om 8:30, 20:30 was dit afgelopen en kon iedereen naar huis gaan of naar een van de horecazaken in Brugge om nog een pintje te drinken. Het was ook mooi weer. Het was perfect.
0: Ja, en bovendien, we zaten in een topweekend, het Pinksterweekend.
2: Ja, klopt. En daardoor, dus de maandag was het dus Pinkstermaandag. Dus het was denk ik een verlofdag voor iedereen. Daardoor had je ook heel veel mensen met kinderen die aanwezig waren. En door het feit dat het ook in de namiddag, vanaf 17 uur startte. Ja goed, de 20:30 gedaan. De kinderen nog tijdig in bed om de volgende dag naar school te gaan. Dus heel familie, gezinsvriendelijk gemaakt. En tenslotte hebben we nog een toetje eraan gebreid, hè, door het Brugs beertje aan de Portersloge in de club kleren of de club outfit te kunnen steken. Hè. Het is een heel mooi, we hebben gelukkig een dame in het naaiatelier die dit allemaal perfect voorbereidt. Dus het beertje draagt nu een blauw-zwarte muts, een blauw-zwarte sjaal en dan een mooie, het embleem van Club Brugge met de twee sterren op in de hand.

0: Burgemeester, de stad Brugge lanceerde het Brugs Burgerpanel. Dat moet de inwoners op een vaste en toegankelijke manier meer betrekken bij het beleid en het leven in onze prachtige stad.
1: Ja, vaak zeggen mensen, ja bon, wanneer kunnen wij onze mening geven over een bepaald aspect van het beleid? En eerlijk gezegd, ja... Ik heb nogal soms de indruk, als je mijn Facebook en sociale media opendoet, dat het nogal veel negatief is. Dus eigenlijk, zij die ook positief staan, of die met positieve voorstellen willen komen, komen daar moeilijk aan de bak. Eigenlijk bestaat er iets, dat is eigenlijk een digitaal platform, waar onbeperkt aantal Bruggelingen, dus men moet niet zeggen, ja, het kunnen er maar 200 zijn of het kunnen er maar 2000 zijn. Nee, onbeperkt aantal mensen kunnen deelnemen aan wat we noemen een burgerplatform. Dus BIPACT noemt dit en het is een systeem waar ook heel wat bedrijven beroep op doen. Bijvoorbeeld ook als men zegt, ja, ik heb een bepaald product dat ik in de markt wil plaatsen, zou dat aanslaan of niet, dan heb je eigenlijk een vaste kern waar men kan beroep op doen. En men start altijd bijvoorbeeld, ja, als je zegt, ja, ik heb geen huis en ik moet mijn raam, ik ben niet iemand die moet poetsen, dan zal men nu niet interviewen over poetsproducten of poetsmateriaal. Hè. Dus het eerste wat men vraagt dan, hoe oud ben je en moet jij regelmatig poetsen? En als je antwoordt nee, ja, dan is het gedaan. Hè. Maar dus je kunt dus over heel veel aspecten van het beleid, of het nu over toerisme gaat, over cultuur gaat, over sport gaat, over mobiliteit gaat, je kunt eigenlijk een vragenlijst opmaken en je kunt dus de mening vragen van de Bruggelingen. En de bedoeling is dat je dus tot een groep komt die heel regelmatig zegt, ja bon, ik wil meepraten over het beleid, ik wil mijn mening geven over het beleid. Is het goed of is het slecht? Er is eigenlijk op Vlaams niveau is er die grote enquête om de 3 jaar waar men het heeft over de steden, gemeenten en steden, waar men het heeft over tevredenheid, over diverse aspecten van het beleid. Maar met die BIPACT kan men veel dieper ingaan op bepaalde aspecten, omdat we eigenlijk ook zelf kunnen meewerken aan welk soort vragen er gesteld worden, over welke materie je het willen hebben, deze keer of andere keer.
0: Ja. En dat zijn dan representatieve groepen voor de bevolking?
1: Ja, daar haalt men altijd. Men kijkt ook altijd omdat men op een bepaald moment weet men met wie het invult. Eenmaal dat men in het systeem zit, dan weet men. Ja, is iemand met een hogere opleiding, iemand met een lagere opleiding, een ouder iemand, een jonger iemand, man, vrouw. Dat wordt allemaal geregistreerd in het systeem.
0: Met anonimiteit, garantie.
1: Ja, gegarandeerd anonimiteit. Namen worden nooit overgemaakt aan het stadsbestuur.
0: Dat zijn dan, laten we zeggen, de resultaten die gebundeld aan jullie bezorgd worden?
1: Ja. Dat is ook iets wat bepaalde kranten ook doen. Soms de mening vragen van bewoners. Maar daar merk je eigenlijk... Ja, soms, men is nu bezig met een bepaalde bevraging. Iets wat ook nog aan bod kan komen in ons gesprek rond de merkenstrategie en het logo en dergelijke. Men vraagt nu in een bepaalde krant, ja, wat is uw mening over de nieuwe huisstijl van de stad? Ja, dan merk je dat er maar 13 mensen daarop reageren. Dus dan kun je afvragen, ja, is dat nu representatief wanneer dat maar 13 mensen op 122.000 inwoners van de stad reageren? Dus we zouden liever een representatieve groep hebben die op een heel regelmatige tijdstip bereid is om een vragenlijst in te vullen.

0: Burgemeester, u haalde daarnet inderdaad al aan. Stad Brugge pakte uit met een nieuwe huisstijl. Wat aanvankelijk als een nieuw logo werd voorgesteld, blijkt eigenlijk de restyling te zijn van de bekende zes letters Brugge. Onder elkaar BRUGGE. Er was meteen flinke kritiek. Wat u noodzakelijk vond om dan meteen een persmoment te organiseren om de puntjes op de i te zetten en duidelijkheid te verstrekken aan de mensen.
1: Klopt, er is eigenlijk een heel proces aan vooraf gegaan. Eerst en vooral, we hebben een bureau aangesteld die heel veel ervaring heeft met logo's en met huisstijl in bepaalde steden, zowel in Nederland als in België. Bijvoorbeeld de A van Antwerpen is door hetzelfde bureau voorgesteld. Het bekende A, die straalt, is ook door hen voorgesteld. Maar ook in Utrecht en andere steden hebben ze hun sporen verdiend. Die zijn naar hier gekomen, hebben heel veel gesprekken gevoerd en die zijn naar ons dan gekomen met de melding: ja, uw logo verandert daar niks aan. Dat is eigenlijk een goed logo. Alleen is dit logo gemaakt meer dan nu 20 jaar geleden, en dit logo is gemaakt voor drukwerk. Als je dit logo op digitale platformen gebruikt, met de computer en zelfs wanneer je het uitprint van de computer, dan is dit niet meer zo duidelijk. Voornamelijk, en het staat hier voor ons op de kop, de tas, voornamelijk het lichte kleur, het lichte blauw dat daar gebruikt wordt, het is bijna grijs. Als je dit uitprint of als je dat ook ziet op een vlag, dan verdwijnt het in het niets. Zij zeggen: ja, kijk, gebruik dit verder, dit logo, hetzelfde logo, maar gebruik het in principe, gebruik het bij gewone briefwisseling, gebruik het in zwart-wit. Als je dit op een computer bekijkt, is het heel duidelijk. Als je dit op een papier ziet, op een brief, is het dan heel, heel duidelijk. Dus goed leesbaar. Het is eigenlijk een ander lettertype en het is zwart-wit. Maar uiteraard, zij hebben veel meer gedaan dan dit. Zij hebben een totaal nieuwe huisstijl ontwikkeld, waarbij dat een eigen lettertype in gebruik is, maar eigenlijk ook alle vormgeving wordt gedaan van brochures, van brieven, van ook alle gadgets die je maar kunt maken voor de stad. Of dit nu een draagtas is, of dat het nu een balpen is, om het even wat. Dus ze hebben een model ontworpen met ook een eigen lettertype die daaraan verbonden is. Dus een heel proces geweest om tot dit te komen. En wat is er dan eigenlijk verkeerd gelopen? Enerzijds heeft de dienst communicatie een perstekst verspreid waarin dat ze zeggen: ja, bol, onze nieuwe huisstijl is klaar, we gaan daarmee beginnen en wat langzaamaan introduceren. En ze hebben de eerste dag nadat ze die perstekst hebben verspreid, hebben ze op de Facebookpagina van de verschillende diensten hebben ze het oude logo vervangen door het zwart-wit logo. En daaruit hebben sommigen dan afgeleid: aha, men heeft hier nu een bureau aangesteld om gewoon het bestaande logo met een dikker lettertype en in zwart-wit te zetten. Uiteraard gaat het dus over veel meer. Ik was eigenlijk ook wel wat verbolgen daarover. Ja, hoe is dat nu mogelijk? Welke slechte communicatie hebben we nu gedaan? Dit was totaal verkeerd. We mochten dit helemaal niet gedaan hebben. We hadden beter eerst een persconferentie gedaan met de totaliteit van het geheel presenteren en pas dan die switching gedaan. Wat ook niet onbelangrijk is in dit geheel, we hebben dus een inventaris gemaakt van het aantal logo's en embleempjes die in Brugge worden gebruikt. Dit waren er 243 en men is gestopt met tellen. Nu is het de bedoeling dat die 243 allemaal wegvallen en dat men altijd met hetzelfde beeld, hetzelfde lettertype, hetzelfde screening of hetzelfde beeld, dat men daarmee eigenlijk naar buiten komt en niet elke dienst afzonderlijk met wat speciaal. En een eerste toepassing daarvan is gemaakt, en u hebt het ook gezien, voor het cultureel centrum, dat nu eigenlijk CC Brugge noemt, zoals dat het ook in Torhout CC Torhout noemt, of CC de Broekaire Torhout noemt. Dus ook in andere steden gebruikt men heel vaak de term CC als cultureel centrum. En ook daar hebben ze met de dienst samengezeten en gezegd: ja, welke top kleuren willen jullie gebruiken? En daar zijn er twee mogelijkheden. Dat zijn eigenlijk gezegd, ja, we zouden liefst werken met roze en een lichtgroen. En dus alles van het cultureel centrum zou nu zijn met gebruik van roze of lichtgroen, ofwel zwart-wit. Wat misschien toch ook niet onbelangrijk is, dat is, er werd gezegd, ja, en dit kost dan, hè, dat logo zo gezegd, kost dan 900.000 euro. Dat is helemaal niet waar. Er is dus eigenlijk een raamovereenkomst gesloten met dat bureau, hè, dat Nederlands bureau. Die hebben voor het ontwerp van de nieuwe huisstijl in zijn totaliteit en alle vergaderingen die daaraan vooraf zijn gegaan, hebben ze een bedrag ontvangen van 122.000 euro BTW inbegrepen. Mm-hmm. En daarnaast is er voor de komende 8 jaar is er telkens een bedrag van om en bij de 90.000 euro in de begroting ingeschreven. Maar dat is een bedrag dat wij niet verplicht zijn om uit te geven. Dit is een raamovereenkomst. Dit wil zeggen, wensen we iets van dit bureau, dan kunnen we daar beroep op doen tot een maximaal bedrag van 90.000 euro. Dus die 900.000 is eigenlijk echt van de pot gerukt. En zeker dan zelfs, het is enkel maar om het logo te veranderen, is totaal onjuist. Het is 122.000 euro voor een nieuwe huisstijl. En dan mogelijkheid, als je nu begint te zeggen, ah bon, we zouden graag een exceptionele, uitzonderlijk mooie draagtas ontwerpen voor Brugge, dan kunnen we dit vragen aan dit bureau. Willen we een mooie folder maken, willen we een boek maken, dan kunnen we dit vragen aan dit bureau. Het is een mogelijkheid en het bedrag is voorzien in het budget, maar we zullen helemaal niet aan 900.000 euro komen.
0: Ja, om dan toch iets positiefs daaraan toe te voegen, zonder er echt naar op zoek te gaan, zag ik toch al de afgelopen dagen verschillende communicatie op mij afkomen, waar het meteen al allemaal aangepast was. Ja. Waar ik van zeg van kijk, oké, het is toch in een heel beperkte periode gebracht.
1: Juist, dat is in de bedoeling dat men heel vlug overschakelt. Maar ook de nodige voorzichtigheid. Bijvoorbeeld de glazen waarop dit logo gezandstraald is. De tassen waarop dit logo staat. De vlaggen. Ja, als die niet versleten zijn, zullen wij die niet vervangen. Nee, het is enkel maar wanneer dat we die glazen, daar zal waarschijnlijk niet te veel moeten aan komen. Maar indien dat we nieuwe tassen bestellen, zullen we inderdaad met een ander lettertype een logo zetten. En dan is het ook niet zeker dat dan een zwart-wit logo zal zijn. Het kan dan perfect ook het rood, het blauw, of het Brugse rood kan men dan gebruiken. Of blauw of groen. Of misschien blauw-groen een beetje te veel voor discussie vatbaar. Maar bon, we kunnen in elk geval nog kiezen welke kleuren we gebruiken.

0: Ja, burgemeester, we hebben heel veel verkeer in deze uitzending, maar het is nu niet anders. Er zijn heel veel acties lopende, ook een actieplan deelmobiliteit. Ja. En de stad Brugge blijft sterk inzetten in die deelmobiliteit. Het gaat alleen maar in stijgende lijn, ja, ook in de deelgemeenten.
1: Ja, klopt. We hebben dus nu in elke deelgemeente hebben we deelwagens staan. De meest bekende, maar we hebben meerdere firma's die dat aanbieden, maar het meest bekende is Cambio, die het grootste aantal deelwagens heeft in onze stad en in de deelgemeenten. En we zien dat het gebruik zeer sterk stijgt. Ook de vraag om, kan er inderdaad ook in mijn buurt een deelwagen geplaatst worden, ook die vraag stijgt. Dat is een heel goede zaak. Dat betekent eigenlijk, ja, goed, dat er minder wagens zijn op het openbaar domein die daar geparkeerd staan. Want die ene wagen wordt door meerdere gezinnen gebruikt om een uitstap te doen, boodschappen te doen en dergelijke meer. Inderdaad, sommige mensen beginnen dan toch ook eventjes te rekenen. Ja, als ik veel met de fiets rijd, waarom moet ik dan een wagen aanschaffen? Als ik niet op reis ga met de wagen, ik ga met vliegtuig op reis of ik ga met de bus op reis, ja, dan heb ik eigenlijk ook die wagen niet nodig. Het is wel een duur iets dat dan zomaar in de wagen staat, in de garage staat of op mijn, in de tuin staat, op een oprit staat. Misschien is het beter dat ik die wagen wegdoe en dat ik inderdaad gebruik maak van deelwagens. Waar men geen last van heeft om naar de garage te moeten of naar de autokeuring te moeten. Alles vervalt eigenlijk daarmee. Alleen moet je per gereden kilometer uiteraard een bedrag betalen. Groot succes voor deelwagens. Anderzijds ook de deelfietsen zitten ook nog altijd in de lift. We hebben nu de hop-inpunten die overal geïnstalleerd worden. Ook daar hebben we elektrische fietsen en die moet je niet naar dezelfde plaats terugbrengen. Dat is het grote voordeel. Ja. Waarbij je dus kunt zorgen dat, of een fiets nemen aan het station, naar de markt komen, je fiets hier achterlaten. Of je gaat ofwel met de bus terug ofwel blijf je hier. Dat is ook dat zit in de lift. Ja.

0: Fietsen is gezond.
1: Ja, burgemeester, deze maand mei hadden we uiteraard ook Brugge's schoonste dag. Brugge's mooiste dag, Heilig Bloeddag 2026. Ja, wat een spanning de uren, de dagen voordien.
2: Ja, zeker.
1: Met die weersvooruitzichten, hè?
2: Zeker, dat was het. Het begon al, dus donderdag was het Heilig Bloeddag. Maar het begon al op maandag, dinsdag, waarbij dat de weersvoorspellingen dan toch niet denderend waren. En sommigen begonnen al te panikeren, het zal regenen. Ik kreeg dan op de dinsdag een bericht, een mail binnen om te zeggen, ja, woensdagmorgen om 10:00 gaan we samenkomen en zullen we beslissen of de processie al dan niet doorgaat. Ik heb een onmiddellijk antwoord. Ten eerste, ik kan op die vergadering niet zijn. Ik heb andere engagementen op dat moment. Maar ten tweede, dat gaan we toch de woensdag niet beslissen. Op woensdagmorgen om 10:00 voor een processie die doorgaat op donderdag namiddag. Laat ons afwachten. Ik heb het al in het verleden meegemaakt dat er geoordeeld moest worden processie al dan niet laten doorgaan. Ja, dat deden we wel op donderdagmiddag. En dan nemen we contact op met KMI, maar nemen we ook contact op met de luchthaven Oostende, met de militairen in Kokseide, om goed te weten, ja, bon, zal het nu echt regenen of niet? En ik heb ook gezegd, ja, bon, let op, als het om 14:00 regent, dan kunnen we misschien de processie een uurtje uitstellen. Ook dit kan nog allemaal. Dus gelukkig is men ook zo verstandig geweest om op die woensdagmorgen geen beslissing te nemen. En het was een lukslag, want uiteindelijk bleek dat het op de donderdagmorgen nog een stevige regenvlaag over Brugge is gekomen. Toen wij in de kathedraal aanwezig waren met de ochtenddienst, de ochtendmis die daar is doorgegaan. Toen we buiten kwamen, was het gedaan met regen en heeft het eigenlijk niet meer of nauwelijks nog geregend. Ja. En vanaf 14:00, met een kwartiertje vertraging, omwille van het feit dat men ook niet zeker was, zal er nu nog een kleine regenvlaag op ons afkomen of niet. Maar dus er is niks meer gevallen. En dus vanaf 14:15 is de processie kunnen doorgaan. Een wat koudere processie dan, ja, dan normaal. Hè. Dus de temperaturen waren wel kouder. Waardoor dat heel wat deelnemers dan toch wel geprobeerd hebben om wat steviger ondergoed aan te doen. Een warme damaar, zeg maar, om toch maar wat warmer gekleed te zijn. Maar in de late namiddag dan kwam de zon er ook door en is de processie kunnen doorgaan. Waar ik vooral blij mee ben dat die processie kon doorgaan, hebt uiteraard de bezoekers aan de stad, de mensen die naar de stad wensen te komen op die dag, maar vooral de vrijwilligers, want die mensen, we zitten nu om en bij de 2000 vrijwilligers die deelnemen aan die processie. En die mensen hebben geoefend, die mensen hebben hun kledij komen passen, zijn meerdere keren naar de stad gekomen om toch maar te kunnen deelnemen aan de processie. Ze beschouwen het eigenlijk als een beetje een burgerplicht om dit te doen, wat heel mooi is. En we zijn dankbaar, de weergoden dankbaar, dat het droog gebleven is.
1: Het is iets unieks, ja. Brugs op en top. En laten we zeggen, iets wat ja, in heinde en verre zekerheid heeft. Hè?
2: Ja, zeker.
1: Dat blijft gewoon de traditie.
2: Het is werelderfgoed. Er wordt elk jaar nog wat aan gesleuteld. Er komen altijd een aantal tafereelen bij. Of er wordt gewerkt aan een aantal tafereelen. Nieuwe kostuums ook. Dus er wordt elk jaar serieuze investeringen gedaan om dit allemaal in goede banen te leiden.
1: Met deze positieve noot ronden we dit praatje van de burgemeester af. Het laatste voor de zomer, zoals ik al zei. Ik wens u heel veel mooie zomerse weken in Brugge. En we spreken elkaar, burgemeester, eind september.
2: Dank u wel. En ook voor u en voor alle luisteraars wens ik een prachtige

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: onweer dat over ons land is getrokken heeft hier en daar voor schade en overlast gezorgd. Vooral hagelbuien zorgden voor de meeste overlast. In buurt Sint-Amans raakten 30 festivalgangers gewond tijdens een felle hagelbui. Getuigen spreken over dikke hagelbollen. Ook in de provincie Namen hield het onweer lelijk huis. Straten liepen onder. Vooral in het gebied tussen Namen en Charleroi kwamen veel oproepen. De brandweer moest zelfs mensen uit een auto bevrijden en twee mensen zaten vast op het dak van een huis. In Heuveland in West-Vlaanderen is een motorrijder overleden bij een politieachtervolging. Hij ging uit de bocht en botste tegen een geparkeerde auto. Waarom de politie hem achtervolgde is nog onduidelijk. Paris Saint-Germain wint opnieuw de Champions League voetbal, versloeg in de finale Arsenal, maar het had daar wel strafschoppen voor nodig. Na 90 minuten stond het 1-1. Daarna grote ontlading in het stadion, ook bij verdediger Marquinhos.
1: Champion, mon frère! Champion, mon frère! Voilà, je remercie le coach, il est venu pour me donner un Champions League, on a gagné tout. Incroyable!
0: Het is voor PSG de tweede Champions League winst op rij. In Frankrijk zijn na de wedstrijd rellen uitgebroken in enkele grote steden, onder meer Parijs en Grenoble. Mensen staken winkels, auto's en deelfietsen in brand. 7 agenten raakten gewond, onder wie 1 ernstig. Er zijn meer dan 400 mensen opgepakt.
2: First prize, international Queen Elizabeth Grand Prize, Queen Mathilde Prize, Ettore Pagano.
0: En de Italiaan Ettore Pagano heeft de koningin Elizabeth wedstrijd voor cello gewonnen. Het was de 75ste editie van die prestigieuze wedstrijd. De andere podiumplaatsen waren voor een Zuid-Koreaanse van nog maar 19 en een Amerikaans-Canadese cellist. Het is zo goed als droog en het is een stuk koeler, 24 graden. Ook de komende dagen wisselvallig en ook wat frisser.
3: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
4: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
4: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
4: Het is gewoon een merk. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat?
4: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
3: Allee.
4: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Yo Fashion, zeg je?
4: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
4: Nou waar.
3: Nou, Yo Fashion, hè?
4: Voorzicht op de baan, hé, matje.
5: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
6: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
7: op 050 44 30 60
6: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

Kom, spring met Mia. Ja, dat mogen jullie ook doen. Een terechte opener voor vandaag van Anna-Karina Wojcik. Want zij is in Duitsland de absolute winnaar van Let's Dance. Jawel, ze heeft het volgehouden en ze is erin geslaagd. Samen met, Evgeny Vinokourov om de show te gaan winnen. En de winnaars vandaag in deze show, dat zijn jullie. Want het is vandaag niet alleen Open Wervendag, Wereld Anti-Tabaksdag. Het is ook de laatste dag van de meteorologische lente. Misschien daarom dat ik hier in de studio zit te bakken van de gitten. Met de ramen open, dus ik hoop dat er nu geen vliegtuig of zo passeert. Maar dat horen jullie anders misschien ook wel. En natuurlijk is mijn collega op tv ook gestart met het allerlaatste seizoen van Immer Wieder Sonntags. Maar niet getreurd, ik ben DJ van Sever en ik blijf bij jullie tot 1 uur voor deze staarparade. Groetjes uit Brugge. En ook bedankt aan collega Frederik en onze burgemeester natuurlijk. We horen jullie graag terug in het najaar hier bij VBRO. En intussen komen de verzoekjes binnen. Maar we gaan maar meteen voor wat ambiance gaan zorgen. En dat laten we over aan niemand minder dan Yeti Paletti. En die is al aan de vino. Ik weet niet of dat zo'n goed idee is met die warmte. Ik hou het hier in Studio 1 bij VBRO alvast bij mijn traditionele kop koffie.

100.000 Gende en ik hoop dat we daarmee de sfeer gezet hebben daar in Limburg voor Chris Bosmans en Erik van Zwijgenhoven. Om er een beetje de moed en het tempo in te houden in de warme loods daar van de zeilmakerij. En intussen is ook onze telefoonlijn vrij, want ik kreeg daarnet een oproepje van Didier. Kun je even de lijn van Studio 1 vrijgeven, zodat de mensen ook rechtstreeks naar de studio kunnen bellen. Dus bij deze is ook de lijn op de 050-333-383 vrij om verzoekjes aan te vragen. Maar dat kan je natuurlijk ook doen via WhatsApp op de 0489-388-584. Of je mailt gewoon naar studio@vbro.be.

Ja, dat heerlijke gevoel heb ik ook zo als ik radio mag maken. En dan nog speciaal voor jullie. En voor het volgende verzoekje gaan we richting Nederland. Want Maiko die vroeg een plaatje aan voor Lisette Wassink. En hij vroeg, maakt niets uit. En hij wou meteen ook al een beetje een tipje van de sluier oplichten. Want eind juni komt hij een aantal dagen naar Vlaanderen. Hij komt ook optreden voor onze VBRO-show. En hij komt ook langs in de studio om daar zijn gloednieuwe single voor te stellen in primeur. Maar dat is nog eventjes wachten, dus we houden nog even op een vorig nummertje.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108. Van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag is de wind gedraaid. Die zit nu in een westelijke richting en voert minder warme lucht aan. Temperaturen zitten ergens rond of vooraan de 20 graden als maxima. Dat is behapbaarder dan die vochtige warmte van de voorbije dagen. En mogelijk valt er hier of daar eens een druppeltje of een licht buitje. Er trekt nog een zwakke storing door, maar het zijn vooral wolkenvelden en opklaringen die vandaag de dienst gaan uitmaken. Dus ja, de kans op een buitje bestaat, maar is eigenlijk best wel niet zo groot. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
0: Dit is VBRO.

Boulevard Sehnsucht. En daarmee zaten we nog even in Duitsland. Maar we gaan richting Spanje. Alicante om precies te zijn, want het volgende verzoekje kwam binnen via WhatsApp op het nummer 0489-388-584. Speciaal voor de verjaardag van zijn vrouwtje afgelopen vrijdag. Trouwens ook vanwege het voltallige ploeg van VBRO Proficiat. En ook voor alle luisteraars. En dat kwam vanwege de familie Cypré Bastiaan. En ze vroegen een nummertje van de Stompers. 30, 40, 50 jaar.

Ja, dat was uit de jaren 80 een van die schitterende nummers van Sancta Maria Roland Kaiser. En voor het volgende verzoekje, dat kwam binnen via studio@vbro.be, gaan we nog verder terug in de tijd naar het jaar 70 met Truus, haar roze rode appelboom. En dat komt vanwege Joris Scherman speciaal voor alle luisteraars en personeel van VBRO. Oh.

Ja, met verzoekjes te noteren vliegt de tijd zo voorbij. Maar wil je er nog bij met je groetjes of verzoekjes? Straks tussen 12 en 1 kan dat nog. Je kunt ze e-mailen naar studio@vbro.be of je WhatsApp ze naar de 0489388584. Of je belt gewoon naar de studio, naar Studio 1 op de 050-333-383.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Een poging tot inbraak is verkeerd afgelopen in Willebroek. Drie mannen probeerden afgelopen nacht een juwelierszaak binnen te geraken. Toen de politie ter plaatse kwam, sloegen ze op de vlucht. Een van de verdachten sprong in het kanaal van Willebroek en is verdronken. De twee andere verdachten konden ontkomen en worden nog opgespoord. De overleden man is vermoedelijk een dertiger. Het onderzoek naar zijn identiteit loopt nog. In Machelen is gisteravond een man van 34 uit Schaarbeek om het leven gekomen bij een frontale botsing in het verkeer. Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundigen werkten de lichten van de wagen van het slachtoffer mogelijk niet. Tegelijk reed de tegenligger sneller dan toegelaten. Die tegenligger is een man van 21 die op dat moment bezig was met een inhaalmanoeuvre. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog. Een joyride van enkele jongeren is in Boom geëindigd met een crash tegen verkeersborden en de gevel van een Carrefour-supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag, maar er gaan nu beelden van rond op social media. De bestuurder filmt terwijl hij rijdt en verliest dan de controle over het stuur. Zelfs na de crash blijft hij filmen en stapt hij lachend weg. Hij zou wel een rijbewijs hebben. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Er loopt een onderzoek. Israël heeft in Libanon een kasteel ingenomen uit de tijd van de kruisvaarders. Het is op 25 jaar tijd het diepste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in Libanon. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig om zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. Het is vandaag bewolkt en zacht tot 24 graden. Tegen de avond is regen mogelijk. Morgen eerst de opklaringen, later opnieuw wolken. Blijft waarschijnlijk droog bij maximaal 24 graden.
1: Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn, maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden en van u, zoetje, in al uw kleuren.
1: Wel, dat zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
6: Hou van me met heel je hart. Laat ons samen dromen.
5: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
7: Reserveer op 0477 164 802
5: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

Ja, die jonge Zillertaler die dansen waarschijnlijk een heel stuk vlotter zonder schoenen aan. Dus vandaar. Maar kijk, ik hou mijn schoenen aan en blijf ook achter de microfoon zitten. Tot 1 uur is dit de Staarparade. Groetjes uit Brugge. En ons volgende verzoekje die kwam binnen op de 050-333-383. Dat is voor mijn man, kleinkind en zoon Thibaut vanwege Greet Vink uit, als ik het goed voor heb, komt dat uit Oost-Vlaanderen. En het nummer die werd aangevraagd, hoe kan het ook anders, die wondermooie Doe van Peter Maffay.

En zo zaten we nog even in het jaar 1971 met het wondermooie Doe van Peter Maffay. Ja, even kijken. Gisteren hadden we Udo en Marlies te gast in Vers van de Naald, Dieter en ik. En ja, Dieter zei mij daarnet van, ja maar, leg nog eens die nieuwe van Marlies op. Ik zie de zomer. Wel, bij deze, hier komt-ie.

Uit 1984, John Spencer, Een meisje voor altijd. En kleine 10 jaar verder terug in de tijd komt de volgende op de draaitafel. Niet zomaar, want ik kreeg de voorbije week onze affiche onder ogen voor Dutsele Kermis. Als je die nu al op je agenda wil zetten, wel, die gaat door op zondag 2 augustus. En we hebben weer een schitterende affiche tussen 14 en 18 uur. En onze topartiest van die dag, dat is niemand minder dan Jo Valli.

Ja, mocht je er nog bij willen met een verzoekje voor 1 uur, dat kan. Je kunt mailen naar studio@vbro.be of je WhatsApp eventjes naar de 0489388584 of je belt naar de 050-333-383. En voor de halfuurberichten gaan we toch nog even toveren samen met Andrea Berg.

0: Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag krijgen we vooral wolken en opklaringen. Gaandeweg worden die zelfs breder. Met temperaturen die aangenaam zijn, vooraan de 20 graden. Die grote hitte van de voorbije dagen die is eruit gespoeld. Of gewoon geruisloos overgegaan, want er zijn zeker niet overal buien gevallen. Terwijl de wind nu in een westelijke richting zit en duidelijk minder warme lucht aanvoert. Ook vanavond en vannacht, mix van wolken en opklaringen. Minima rond een graad of 14, dus nog altijd best wel hoog. En droge omstandigheden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
6: Het is voor buste congé.
5: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
6: Miljaar!
5: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
7: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
5: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
7: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
5: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
7: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
0: Dit is

Ja, ja, bitte. Dat was meteen de gloednieuwe schijf van Otto Lagerfeld. En ja, ik moet eerlijk bekennen, ik ben er voor opgebleven afgelopen vrijdagnacht. Want even na 12 uur kwam haar gloednieuwe videoclip in release. En ja, de fans van de Staarparade die weten dat ik superfan ben van Helene Fischer. Dus ja, op zo'n moment mag haar gloednieuwe schijf ook niet ontbreken in het programma.

Happy Sappy. En ja, even kijken, want ik zie, ja, nu wel, dat de volgende niet klaar ligt. Maar voor het volgende verzoekje gaan we richting Eindhoven voor Marieke en Mark Reinders. En die vroegen, hoe kan het ook anders? We dansen samen tot het ochtendlicht.

Leuk te horen dat Bart Keil nog steeds zot verliefd is. Maar het zal wel niet op mij zijn, denk ik toch. Maar alle mooie liedjes komt er een eind ook aan deze staartparade. Groetjes uit Brugge. Maar niet getreurd, mijzelf hoor je samen met Dieter. Komende zaterdag terug voor een gloednieuwe aflevering van Vers van den Aalt. Hier bij VBRO tussen 10 en 12. En op zondag ben ik er natuurlijk ook met een staartparade. Een gewone aanstaande zondag, maar misschien al even om te noteren op de agenda. Want op 14 juni en op 28 juni ben ik er telkens tussen 10 en 13 uur met een staartparade. Groetjes uit Brugge. 14 juni natuurlijk, dan kom ik Vaderdag vieren samen met de luisteraars. En 28 juni, dan hoop ik dat de jongste luisteraars onder ons allemaal met een goed rapport zitten. Als ze tegen dan natuurlijk al het eindresultaat weten, dat ze niet nog een dagje erop moeten wachten. Maar kijk, wat mij betreft graag tot volgende week. Ik laat jullie zo meteen in de houden handen van collega Eddy Govert. Want hij is er met zijn accordeonneuntjes zo meteen na 1 uur. En dan van 2 tot 4 geeft hij hout van eigen bodem. Dus je zondagmiddag die zit hopelijk weer goed. Bis nächste Woche. Tschüss.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Een poging tot inbraak is verkeerd afgelopen in Willebroek. Drie mannen probeerden afgelopen nacht een juwelierszaak binnen te geraken. Toen de politie ter plaatse kwam, sloegen ze op de vlucht. Een van de verdachten sprong in het kanaal van Willebroek en is verdronken. De twee andere verdachten konden ontkomen en worden nog opgespoord. De overleden man is vermoedelijk een dertiger. Het onderzoek naar zijn identiteit loopt nog. In Machelen is gisteravond een man van 34 uit Schaarbeek om het leven gekomen bij een frontale botsing in het verkeer. Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundigen werkten de lichten van de wagen van het slachtoffer mogelijk niet. Tegelijk reed de tegenligger sneller dan toegelaten. Die tegenligger is een man van 21 die op dat moment bezig was met een inhaalmanoeuvre. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog. Een joyride van enkele jongeren is in Boom geëindigd met een crash tegen verkeersborden en de gevel van een Carrefour-supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag, maar er gaan nu beelden van rond op social media. De bestuurder filmt terwijl hij rijdt en verliest dan de controle over het stuur. Zelfs na de crash blijft hij filmen en stapt hij lachend weg. Hij zou wel een rijbewijs hebben. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Er loopt een onderzoek. Israël heeft in Libanon een kasteel ingenomen uit de tijd van de kruisvaarders. Het is op 25 jaar tijd het diepste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in Libanon. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig om zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. Het is vandaag bewolkt en zacht tot 24 graden. Tegen de avond is regen mogelijk. Morgen eerst de opklaringen, later opnieuw wolken. Blijft waarschijnlijk droog bij maximaal 24 graden. Na, na,
1: na, na. Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws! Momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

Zondag 31 mei, we zitten weer al helemaal op het einde van de maand. Maar dat biedt opties natuurlijk, want we zitten voor juni. We kijken uit naar deze zomermaand natuurlijk. Ik heet je van harte welkom bij VBRO en mijn naam is Eddy Govert. En eerst en vooral bedank ik zeer hartelijk onze collega Didier van Sever, want hij heeft zijn verzoekprogramma achter de rug en de Duitse en de Nederlandstalige liedjes. We hebben een hele namiddag te vullen en we beginnen natuurlijk traditiegetrouw met ons uurtje accordeon. Voor een accordeondeuntje heet dat nog altijd. En we gaan starten met Pinella en ook met Camille Blancaert en Albert Hennebel. Voulez-vous danser? We zijn vertrokken.

We kregen nog eens de Melando's op bezoek met Kermis Fox. En ik weet het, de Mijfoor is al vertrokken hier uit Brugge, maar ze zitten momenteel in Antwerpen. Dus we zitten helemaal goed, hè? We gaan even luisteren naar Roger Egermond, De Purperen Hei. En dat is een oude klassieker.

De Grand Gillot en die vloog erin met zijn Radetzky Mars. Een van zijn bekendste liedjes trouwens. We gaan naar het nieuws en de berichten toe, maar nog 3 opnames op accordeon. Eentje van Eduardo, eentje van Roger Daniels en het Gelderduo, de Grauster Wagen. En daar komen ze.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag krijgen we vooral wolken en opklaringen. Gaandeweg worden die zelfs breder. Met temperaturen die aangenaam zijn, vooraan de 20 graden. Die grote hitte van de voorbije dagen die is eruit gespoeld. Of gewoon geruisloos overgegaan, want er zijn zeker niet overal buien gevallen. Terwijl de wind nu in een westelijke richting zit en duidelijk minder warme lucht aanvoert. Ook vanavond en vannacht, mix van wolken en opklaringen. Minima rond een graad of 14, dus nog altijd best wel hoog. En droge omstandigheden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
6: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Echt?
5: Ja, tuurlijk.
7: Veranda Comfort in Torhout.
8: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
7: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
8: Kijk op verandacomfort.com.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
9: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
1: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
9: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
1: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
9: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
0: Dit is VBRO.

We hebben het nieuws en de berichten ook alweer achter de rug. En ondertussen hoorden we opnames van Frisante, de Palemiger Spatzen en Henri de Haas. Die trakteerden ons op een mooie medley. En we gaan door met Ray Verhagen en ook met de Bruggeling Ed Zonna. Met zijn Trits Trats Polka, een liedje uit ver vervlogen tijden.

gaan zo zoetjes aan naar het einde van ons uurtje accordeon. Want u weet het, een uurtje, dat is ook maar een uurtje, hè. En dat is zo voorbij. Maar we zijn er nog niet. Want na deze Johan Veugelers met Wooden Heart hebben we nog Jos Mommen, Johnny Verwij en Johnny Clarisse met La Valse des Touristes. En om 2:00 straks, dan starten we met Goud van Eigen Bodem. Maar daarover vertel ik je straks wel meer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Een poging tot inbraak is verkeerd afgelopen in Willebroek. Drie mannen probeerden afgelopen nacht een juwelierszaak binnen te geraken. Toen de politie ter plaatse kwam, sloegen ze op de vlucht. Een van de verdachten sprong in het kanaal van Willebroek en is verdronken. De twee andere verdachten konden ontkomen en worden nog opgespoord. De overleden man is vermoedelijk een dertiger. Het onderzoek naar zijn identiteit loopt nog. In Machelen is gisteravond een man van 34 uit Schaarbeek om het leven gekomen bij een frontale botsing in het verkeer. Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundigen werkten de lichten van de wagen van het slachtoffer mogelijk niet. Tegelijk reed de tegenligger sneller dan toegelaten. Die tegenligger is een man van 21 die op dat moment bezig was met een inhaalmanoeuvre. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog. Een joyride van enkele jongeren is in Boom geëindigd met een crash tegen verkeersborden en de gevel van een Carrefour-supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag, maar er gaan nu beelden van rond op social media. De bestuurder filmt terwijl hij rijdt en verliest dan de controle over het stuur. Zelfs na de crash blijft hij filmen en stapt hij lachend weg. Hij zou wel een rijbewijs hebben. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Er loopt een onderzoek. Israël heeft in Libanon een kasteel ingenomen uit de tijd van de kruisvaarders. Het is op 25 jaar tijd het diepste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in Libanon. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig om zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. Het is vandaag bewolkt en zacht, tot 24 graden. Tegen de avond is regen mogelijk. Morgen eerst de opklaringen, later opnieuw wolken. Blijft waarschijnlijk droog bij maximaal 24 graden.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
3: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
2: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
3: op 050 44 30 60
2: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
4: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
5: VBRO. Goud van eigen bodem.
6: Pas op! Ah! Pas op voor de verf! Pas op!

0: Een heel bekende opname van Norbert, de stichter van onze VBRO uit de jaren 80. Pas op voor de verf. En dat is een liedje uit 1970. Zo ver moesten we terug. Accordeon, dat ligt achter onze rug. En we blikken over onze schouder naar het verleden van onze Vlaamse artiesten. We gaan daarvoor heel ver terug. Soms tot de jaren 50, 60. En een beetje recenter natuurlijk. Alles tussenin. Wat krijg je allemaal op een rijtje? Wel, Wiltura met Disco Medley, een opname uit 1980. We krijgen ook Rita de Neve met een opname uit 1972, Olala. Maar starten doen we met een opname van Tony Corsari, een heel bekende presentator uit de jaren 60. En die had een programma op TV1 onder de naam De Muziekkampioen. En hij zong ook plaatjes, zoals deze uit 67. Het mini-rokje. Geniet ervan.
1: Ik was in damesmode ooit een zeer groot specialist. Nu dat de gouden broek draagt, is een ding dat ik...

De bekende stem van Margriet Hermans. En het gaat inderdaad niet zo goed met de gezondheid van Margriet, want ze lijdt aan een zeldzame soort kanker. Ik hoop dat alles terecht komt, Margriet. Veel sterkte, Ginder. We hebben nog twee liedjes voor we aan het nieuws en de berichten zijn. En dat is er eentje van Danny Fabri. Neem mijn liefde aan. Een liedje van 23 jaar geleden. En Octopus uit 74. De tijd van Radio Mi Amigo, weet je wel. I'm so in love with you. Daar komen de jongens.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van...

0: ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag krijgen we vooral wolken en opklaringen. Gaandeweg worden die zelfs breder. Met temperaturen die aangenaam zijn, vooraan de 20 graden. Die grote hitte van de voorbije dagen, die is eruit gespoeld. Of gewoon geruisloos overgegaan, want er zijn zeker niet overal buien gevallen. Terwijl de wind nu in een westelijke richting zit en duidelijk minder warme lucht aanvoert. Ook vanavond en vannacht, mix van wolken en opklaringen. Minima rond een graad of 14, dus nog altijd best wel hoog. En droge omstandigheden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: Dit is VBRO.
5: VBRO. Goud van eigen bodem.

Nieuws en de berichten, dat ligt achter de rug. En we blijven duiken in het verleden van onze Vlaamse artiesten. We hoorden twee bekende stemmen in elkaar. Eerst Bart Kael met Wat een dag. Een opname uit 89. En ook Willy Sommers, de prins van het Vlaamse lied, zeg maar. Ik ben verliefd op haar en we moesten daarvoor terug naar 84. En we gaan door met The Strangers. Strangers Tonnen. Ja, wat dat ook mogen zijn. Maar dat is ook al een opname van 1965, alsjeblieft. En onze collega Rudy Meins, die is er ook eens bij. Met een opname uit 1995. Mijn krokodil.

We hoorden Chris Reilhoff met een eerder recente opname van 6 jaar geleden. De taal van je hart. We gaan zo stilaan naar het einde van ons eerste uurtje. Maar je weet het, na 3 uur volgt er nog een tweede uurtje van Goud van Eigen Bodem. Je krijgt nog 3 opnames. Paul Severs met die beroemde hit Irina uit 1971. Ook Venus met Hurry Up, dat is uit 80. En Sylviane, Ik hou zoveel van het leven, uit 87. Geniet er maar van.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd

0: Een poging tot inbraak is verkeerd afgelopen in Willebroek. Drie mannen probeerden afgelopen nacht een juwelierszaak binnen te geraken. Toen de politie ter plaatse kwam, sloegen ze op de vlucht. Een van de verdachten sprong in het kanaal van Willebroek en is verdronken. De twee andere verdachten konden ontkomen en worden nog opgespoord. De overleden man is vermoedelijk een dertiger. Het onderzoek naar zijn identiteit loopt nog. In Machelen is gisteravond een man van 34 uit Schaarbeek om het leven gekomen bij een frontale botsing in het verkeer. Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundigen werkten de lichten van de wagen van het slachtoffer mogelijk niet. Tegelijk reed de tegenligger sneller dan toegelaten. Die tegenligger is een man van 21 die op dat moment bezig was met een inhaalmanoeuvre. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog. Een joyride van enkele jongeren is in Boom geëindigd met een crash tegen verkeersborden en de gevel van een Carrefour-supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag, maar er gaan nu beelden van rond op social media. De bestuurder filmt terwijl hij rijdt en verliest dan de controle over het stuur. Zelfs na de crash blijft hij filmen en stapt hij lachend weg. Hij zou wel een rijbewijs hebben. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Er loopt een onderzoek. Israël heeft in Libanon een kasteel ingenomen uit de tijd van de kruisvaarders. Het is op 25 jaar tijd het diepste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in Libanon. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig om zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. Het is vandaag bewolkt en zacht tot 24 graden. Tegen de avond is regen mogelijk. Morgen eerst de opklaringen, later opnieuw wolken. Blijft waarschijnlijk droog bij maximaal 24 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Op de E403 in Ardooien is afgelopen nacht een bestuurder omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. De man reed in de richting van Brugge toen hij met zijn wagen van de weg afraakte en tegen een brugpijler botste. Het voertuig brak door de klap in twee en ook het motorblok kwam tientallen meters verder terecht. In Oostende is vrijdagavond de brand uitgebroken in een grillrestaurant in de Van Isegemlaan. De dampkappen boven de grill vatten er plots vuur, waarna de vlammen zich via de afzuigingen wegbaanden naar het dak en ze oversloegen op een aanpalend appartementsgebouw. De brandweer had de situatie snel onder controle. De zaak zal wel tijdelijk moeten sluiten. En gisteravond laat is bij een ongeval langs de Dikkebusstraat in Westouter een motorrijder om het leven gekomen. Dat gebeurde toen de man om een onbekende reden op de hielen werd gezeten door de politie. De motorrijder botste op de achterkant van een geparkeerde Citroën Berlingo. De man, vermoedelijk van Franse nationaliteit, stierf ter plaatse.
3: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut.

Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.com.

En we vliegen maar door onze programma's heen. Inderdaad, 3 uur geweest en we zitten ook alweer in het tweede uurtje van Goud van Eigen Bodem hier bij de VBRO. En we vliegen inderdaad niet alleen, want ook Honey Dee, die blijft vliegen. Ik zou willen vliegen. Dat is een liedje wat ooit nog werd gezongen door Paul Severs. Uit 2020 was dat. En we krijgen weer al een karrevracht oudere opnames te horen. We hebben Clouseau met Verlangen uit 89, Cindy met een avontuurtje uit 75 en Bobbejaan Schoepen, een stokoude opname, In de schaduw van de mijn uit 1960. Daar komt-ie.

Gunter Neefs uit de glorieperiode van 10 om te zien, begin de jaren 90. Ik blijf bij jou. En we hebben nog 3 opnames voordat we weer al aan het nieuws en de berichten zijn. Chris Clark, De Twijfels in Je Hart, uit 2020. Danny Joe met Love, uit 72. En ook Nicole en Hugo, Ik Denk aan Jou.

daar een stuk. Voor al de liefde die soms breekbaar, is het een sterk of broos geluk. Niets is concreet,

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag krijgen we vooral wolken en opklaringen. Gaandeweg worden die zelfs breder. Met temperaturen die aangenaam zijn, vooraan de 20 graden. Die grote hitte van de voorbije dagen die is eruit gespoeld. Of gewoon geruisloos overgegaan, want er zijn zeker niet overal buien gevallen. Terwijl de wind nu in een westelijke richting zit en duidelijk minder warme lucht aanvoert. Ook vanavond en vannacht, mix van wolken en opklaringen. Minima rond een graad of 14, dus nog altijd best wel hoog. En droge omstandigheden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
5: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
5: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
6: Dit is VBRO.
7: VBRO. Goud van eigen bodem.

We hoorden eerst en vooral John Terra met Baby, ik zie je nooit meer, een opname uit 2003. En ook onze trotsplaat voor deze week. Sinneke, ik doe wat ik wil. Maar we keren vliegensvlug terug naar Goud van Eigen Bodem. En we doen dat met Connie Fabri, Playa Blanca en ook met Erik van Eigen. Vanavond schrijf ik jou een brief. En daarvoor moesten we terug naar 1988. Daar gaan we.

We hoorden een zeer ontroerende opname van Helmut Lotti, mama. Dat was nogal duidelijk, hè? En we zitten bijna op het einde van ons namiddagprogramma en ook van Goud van Eigen Bodem. We hebben nog twee opnames. Eentje van Bobby Prince in het Engels, Pretty Little Linda, en ook Anja en Johnny. Waarom kwam jij toch in mijn leven? Maar wij moeten afscheid nemen. Na 4 uur ga ik terug naar huis, even een verfrissing nemen en misschien een fris badje nemen. Dat zal nodig zijn, want de studio was loeiend heet. Beste vrienden, morgen ben ik er terug tussen 10 en 12 voor koffietijd. Ik hoop dat je nog een prettig weekend doormaakt en geniet er maar een beetje van, hè. Bye bye.

Ik blijf bij mijn besluit. Want voor mij is nu toch alles uit. Je speelde met mijn liefde, met mijn hart en met mijn trouw. En als je morgen hoort dat ik mezelf heb vermoord, weet dan dat dit mijn laatste wanhopige bewijs was van mijn liefde voor jou.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Een deelnemer van de eerste chillathlon in Antwerpen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man van 58 werd onwel in het water tijdens het sportevenement. Hij moest ter plaatse worden gereanimeerd. De chillathlon is een ingekorte versie van een triathlon. Er waren vandaag zo'n 3000 deelnemers. Na het incident is het zwemgedeelte geschrapt. Ook in Nederland zijn bij verschillende marathons deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gevoerd. De andere konden ter plaatse worden behandeld. Bij een marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. En ook bij een loper van de Utrechtse marathon ging het mis. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een vaartuig in de oostelijke Stille Oceaan. Daarbij zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het Amerikaans leger zegt dat het gaat om een boot die werd gebruikt voor drugsmokkel, maar daarvoor lijkt bewijs te ontbreken. De laatste maanden vallen de VS geregeld dergelijke vermeende drugsboten aan. Sinds september vielen daarbij al meer dan 200 doden. En in het voetbal heeft Union laten weten dat Christian Burgess de club verlaat na 6 seizoenen. De verdediger van 34 verlengt zijn contract niet meer. En Japan heeft in Tokio zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen tegen IJsland met 1-0. Koki Ogawa scoorde 3 minuten voor tijd. IJsland kon zich niet plaatsen voor het WK voetbal. De bewolking neemt toe en het kan nog gaan regenen vanavond. De nacht is dan overwegend droog bij minstens 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wolken en kans op een buitje. Het wordt dan maximaal 24 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
1: op 050 44 30 60
0: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vooral wolken en opklaringen gaandeweg worden die zelfs breder. Met temperaturen die aangenaam zijn, vooraan de 20 graden. Die grote hitte van de voorbije dagen die is eruit gespoeld. Of gewoon geruisloos overgegaan, want er zijn zeker niet overal buien gevallen. Terwijl de wind nu in een westelijke richting zit en duidelijk minder warme lucht aanvoert. Ook vanavond en vannacht, mix van wolken en opklaringen. Minima rond een graad of 14, dus nog altijd best wel hoog. En droge omstandigheden. Maandag start nog droog, maar dat houden we niet. Er is een storing onderweg en die gaat voor neerslag zorgen. In de loop van de dag komt er regen aan, vooral later. En ook op dinsdag zitten we met een storing die doortrekt met perioden van neerslag daarbij. Temperaturen zitten daarbij rond een graad of 20 of net daarvoor. Met ook later in de week regelmatig de doortocht van de storing en perioden met regen of buien. En temperaturen die telkens rond die 20 graden blijven zitten. De grote hitte die keert voorlopig dus eventjes niet terug. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
6: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Echt?
5: Ja, tuurlijk.
6: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
7: Dit is

krijgen de komende week wisselvalliger toestanden. Maandag start nog droog, maar dat houden we niet. Er is een storing onderweg en die gaat voor neerslag zorgen. In de loop van de dag komt er regen aan. Vooral later, vanavond en vannacht dan. En ook op dinsdag zitten we met een storing die doortrekt met perioden van neerslag daarbij. Temperaturen zitten daarbij rond een graad of 20 of net daarvoor. Met ook later in de week regelmatig de doortocht van de storing en perioden met regen of buien. En temperaturen die telkens rond die 20 graden blijven zitten. De grote hitte die keert voorlopig dus eventjes niet terug. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Een deelnemer van de eerste chillathlon in Antwerpen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man van 58 werd onwel in het water tijdens het sportevenement. Hij moest ter plaatse worden gereanimeerd. De chillathlon is een ingekorte versie van een triathlon. Er waren vandaag zo'n 3000 deelnemers. Na het incident is het zwemgedeelte geschrapt. Ook in Nederland zijn bij verschillende marathons deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gevoerd. De andere konden ter plaatse worden behandeld. Bij een marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. En ook bij een loper van de Utrechtse marathon ging het mis. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een vaartuig in de oostelijke Stille Oceaan. Daarbij zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het Amerikaans leger zegt dat het gaat om een boot die werd gebruikt voor drugsmokkel, maar daarvoor lijkt bewijs te ontbreken. De laatste maanden vallen de VS geregeld dergelijke vermeende drugsboten aan. Sinds september vielen daarbij al meer dan 200 doden. En in het voetbal heeft Union laten weten dat Christian Burgess de club verlaat na 6 seizoenen. De verdediger van 34 verlengt zijn contract niet meer. En Japan heeft in Tokio zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen tegen IJsland met 1-0. Koki Ogawa scoorde 3 minuten voor tijd. IJsland kon zich niet plaatsen voor het WK voetbal. De bewolking neemt toe en het kan nog gaan regenen vanavond. De nacht is dan overwegend droog bij minstens 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wolken en kans op een buitje. Het wordt dan maximaal 24 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hardwinst, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Het is gewoon een merk. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn in de zondag voor mij ook open. Ik zeg maar, vet.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, he, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dicht gaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vooral wolken en opklaringen gaandeweg worden die zelfs breder. Met temperaturen die aangenaam zijn, vooraan de 20 graden. Die grote hitte van de voorbije dagen die is eruit gespoeld. Of gewoon geruisloos overgegaan, want er zijn zeker niet overal buien gevallen. Terwijl de wind nu in een westelijke richting zit en duidelijk minder warme lucht aanvoert. Ook vanavond en vannacht, mix van wolken en opklaringen. Minima rond een graad of 14, dus nog altijd best wel hoog. En droge omstandigheden. Maandag start nog droog, maar dat houden we niet. Er is een storing onderweg en die gaat voor neerslag zorgen. In de loop van de dag komt er regen aan, vooral later. En ook op dinsdag zitten we met een storing die doortrekt met perioden van neerslag daarbij. Temperaturen zitten daarbij rond een graad of 20 of net daarvoor. Met ook later in de week regelmatig de doortocht van de storing en perioden met regen of buien. En temperaturen die telkens rond die 20 graden blijven zitten. De grote hitte die keert voorlopig dus eventjes niet terug. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
5: Jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Axel Lane, André Lugowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
6: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Een deelnemer van de eerste chillathlon in Antwerpen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man van 58 werd onwel in het water tijdens het sportevenement. Hij moest ter plaatse worden gereanimeerd. De chillathlon is een ingekorte versie van een triathlon. Er waren vandaag zo'n 3000 deelnemers. Na het incident is het zwemgedeelte geschrapt. Ook in Nederland zijn bij verschillende marathons deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gevoerd. De andere konden ter plaatse worden behandeld. Bij een marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. En ook bij een loper van de Utrechtse marathon ging het mis. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een vaartuig in de oostelijke Stille Oceaan. Daarbij zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het Amerikaans leger zegt dat het gaat om een boot die werd gebruikt voor drugsmokkel, maar daarvoor lijkt bewijs te ontbreken. De laatste maanden vallen de VS geregeld dergelijke vermeende drugsboten aan. Sinds september vielen daarbij al meer dan 200 doden. En in het voetbal heeft Union laten weten dat Christian Burgess de club verlaat na 6 seizoenen. De verdediger van 34 verlengt zijn contract niet meer. En Japan heeft in Tokio zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen tegen IJsland met 1-0. Koki Ogawa scoorde 3 minuten voor tijd. IJsland kon zich niet plaatsen voor het WK voetbal. De bewolking neemt toe en het kan nog gaan regenen vanavond. De nacht is dan overwegend droog bij minstens 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wolken en kans op een buitje. Het wordt dan maximaal 24 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Op de E403 in Ardooien is afgelopen nacht een bestuurder omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. De man reed in de richting van Brugge toen hij met zijn wagen van de weg afraakte en tegen een brugpijler botste. Het voertuig brak door de klap in twee en ook het motorblok kwam tientallen meters verder terecht. In Oostende is vrijdagavond de brand uitgebroken in een grillrestaurant in de Van Isegemlaan. De dampkappen boven de grill vatten er plots vuur, waarna de vlammen zich via de afzuigingen wegbaanden naar het dak en ze oversloegen op een aanpalend appartementsgebouw. De brandweer had de situatie snel onder controle. De zaak zal wel tijdelijk moeten sluiten. En gisteravond laat is bij een ongeval langs de Dikkebusstraat in Westouter een motorrijder om het leven gekomen. Dat gebeurde toen de man om een onbekende reden op de hielen werd gezeten door de politie. De motorrijder botste op de achterkant van een geparkeerde Citroën Berlingo. De man, vermoedelijk van Franse nationaliteit, stierf ter plaatse.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vooral wolken en opklaringen gaandeweg worden die zelfs breder. Met temperaturen die aangenaam zijn vooraan de 20 graden. Die grote hitte van de voorbije dagen die is eruit gespoeld. Of gewoon geruisloos overgegaan, want er zijn zeker niet overal buien gevallen. Terwijl de wind nu in een westelijke richting zit en duidelijk minder warme lucht aanvoert. Ook vanavond en vannacht, mix van wolken en opklaringen. Minima rond een graad of 14, dus nog altijd best wel hoog. En droge omstandigheden. Maandag start nog droog, maar dat houden we niet. Er is een storing onderweg en die gaat voor neerslag zorgen. In de loop van de dag komt er regen aan, vooral later. En ook op dinsdag zitten we met een storing die doortrekt met perioden van neerslag daarbij. Temperaturen zitten daarbij rond een graad of 20 of net daarvoor. Met ook later in de week regelmatig de doortocht van de storing en perioden met regen of buien. En temperaturen die telkens rond die 20 graden blijven zitten. De grote hitte die keert voorlopig dus eventjes niet terug. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad. Ik heb echt hardwinst, echt waar.
5: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
4: Ah ja?
5: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
4: Mo.
5: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
4: Allee, meen je dat?
5: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
4: Allee.
5: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
4: Yo Fashion, zeg je?
5: Jeps.
4: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ah, ze is in de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel even.
5: Nou waar.
4: Nou, Yo Fashion, hè?
5: Voorzicht op de baan, hè, matje.
6: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
7: op 050 44 30 60
0: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, tienduizenden euro cash geld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van de Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het bondsparket vraagt 3 matches onder thuisfans voor Standaren, 4 voor Charleroi, na de uit de hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland-Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maxima dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij, alleen, mijn rots in de branding.
1: Axel Lane.

0: info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag is de wind gedraaid. Die zit nu in een westelijke richting en voert minder warme lucht aan. Temperaturen zitten ergens rond of vooraan de 20 graden als maxima. Dat is behapbaarder dan die vochtige warmte van de voorbije dagen. En mogelijk valt er hier of daar eens een druppeltje of een licht buitje. Er trekt nog een zwakke storing door, maar het zijn vooral wolkenvelden en opklaringen die vandaag de dienst gaan uitmaken. Dus ja, de kans op een buitje bestaat, maar is eigenlijk best wel niet zo groot. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
5: Dit is

0: wel seks zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje, in al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
5: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
4: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
5: op 050 44 30 60
4: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
6: Dit is

VBRO's Lieve Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn op

inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

gepensioneerd. Ik moet geen klop niet meer werken, ben voorgoed uitgerangeerd. Ik mag heimelijk nog wat zingen als chanteur flamand kom ik. Met een baard en een gitaren, een soort middeleeuws reliek. Ik hoor ze zeggen een curiosum, geef hem maandelijks een zoen. Geef die vooroorlogse zanger.

is nog een god en de vast. En die hekelt en die pekelt, die schoolmeester dan die vet. En die jankt omdat hij af en toe op zijn eigen blaren zet. Het is een stormende criticaster, het is een

liefde, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

alles van jou niet lastig. Voor een controlefreak heb ik. Het is elke dag weer losloten. Nee, niet alles, maar toch wel weer een stik. Ik kan niet verzanden in onverschilligheid. Ik kan niet dat niks met mij raakt. Doen alsof dat me nog niet kan schelen. Want zo wordt het depressie.

alles los te laten. Ik zit zo gewend aan mijn koppigheid. Ik houd er nog van mijn overbluffen. Die vrevel is deel van mijn identiteit. Ik hoop dat je me gaat bluffen dan beteren. Want ooit word ik het af en moe. En leer ik de chaos erom wel veren. Die van mij en die van jou.

10:15 komt Evelientje uit haar put. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt er aan je bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt er aan je bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 sta ik te bellen aan haar deur. Ze maakt haar lachend open en ik ruik haar zoete geur. Om 10:30 vliegen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Dude, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken en alle kleuren worden rood.

0: Je weet van zoete koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt me echt moe, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker, schat, slaap, want ik heb de wekker juist gezet. Vuur, denkt ze, ze neemt een sigaret. Haar mond ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vuur, denkt ze, ze neemt een sigaret. Haar mond ligt al te snurken, dus ze leest nog wat. En tot ze lekker.
1: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, tienduizenden euro cash geld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van de Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het bondsparket vraagt 3 matches onder thuisfans voor Standaren 4 voor Charleroi na de uit de hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland-Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maximaal dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt. Niemand weet waarom de zon nog schijnt. Niemand weet waarom de kille wind nog waaien zou. Maar ik weet dat ik

wikken is het zich niet van haren, Buda. Maar mij geeft het niks hoor, ieder zijn meug. Mij liever een boomgaard dan een stalen spookstad. U moest er eens gaan kijken.

Zonder heel veel kleren aan, strompelde ze moedig naar de spiegel. En ze hoopte dat er niemand keek, toen ze van zichzelf

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

Een Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, 10.000 euro cash geld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van de Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het Bondsparket vraagt 3 matches onder thuisfans voor Standaren, 4 voor Charleroi, na de uit hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland Garros gaat Magali Kempen door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maximaal dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.

0: je bent.
1: VBRO. VBRO. Jouw muziek de hele dag door.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, tienduizenden euro cash geld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van de Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het bondsparket vraagt 3 matches onder thuisfans voor Standaren 4 voor Charleroi na de uit de hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maximaal dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.